NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in de nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Zes gesprekken uit het afgelopen seizoen klinken deze zomerweken nog een keer uit je radio.
2: Wat mooi dat er nog zo'n programma is op de Nederlandse radio waar je zo rustig de tijd hebt om te praten.
1: Deze week Parkinson-professor Bas Bloem over het belang van kunst.
2: Ik denk dat kunst kan bijdragen aan de volksgezondheid.
1: De kracht van muziek.
2: Ja, daar kan ik helemaal verliefd naar luisteren. Het is echt prachtig.
1: En de schoonheid van een modelspoorbaan.
2: Het is een stuk kunst. Het is industrial design.
0: Panorama Zondag. Zondagavond van 6 tot 8. Hier op NPO Klassiek.
3: Ster.
4: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar zouden dan ook de meeste doden zijn gevallen. Meerdere gebouwen in de hoofdstad hebben schade. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Uit voorzorg moesten de brandweerlieden het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt.
2: We kunnen het de hotspots, zoals wij die noemen. Dat zijn echte plekken waar het vuur diep in de grond zit. Daar gaan ze normaal gesproken met blusvoertuigen naartoe. Daar blijven we nu vanaf. Dus de echte hotspots in de grond, die kunnen we nu op dit moment even niet blussen.
1: Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in de Griekse havenstad Piraeus 0-0. Volgens aanvoerder Sherry een prima resultaat, maar er zat volgens hem wel meer in.
3: Ik denk tweede helft vooral dat wij beter waren en betere kansen hadden. Alleen wat ik zeg, als je iets zuiniger was en sneller van kant wisselde, denk ik dat we betere mogelijkheden hadden om te scoren uiteindelijk. Maar ik denk dat we tevreden mogen zijn, alleen nu moeten we thuis afmaken.
1: En volgende week dan is de return in Nijmegen. En een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een borgsom van €10.000 moeten betalen om weer op vrije voeten te komen. Volgens de Duitse politie reed hij in zijn Porsche op de snelweg tot wel 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. Het weer dan nog, het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Verder wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
0: NPO Klassiek.
10: KRO-NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
11: Gisteren in het nieuws, hè, ouderen hebben vaak wind tegen als het om beeldvorming gaat. Hè, media en reclames brengen ze dan eendimensionaal in beeld, vaak met rollator of stok. Maar ja, daarnaast een bericht van de fanatieke windsurfster Anne van 86. Die gaat nog dagelijks het water op. Ik krijg vaak te horen dat mijn gedrag niet bij mijn leeftijd past. Kijk, die heeft weer de wind in de rug.

0: muziek van Giovanni Girolamo Kapsberger door het ensemble Tumbleweed. En dat is wel leuk, die Tumbleweed, dat zijn die bollen die je in westerns zo door die lege dorpjes ziet waaien. Ja, die waaien dus echt met alle winden mee. Ja, het waait ook best wel buiten. Goedemorgen, het is woensdag 5 augustus. Het nieuws wordt nog steeds beheerst door droogte en vuur. Kijk even hier naar de voorpagina's. De Volkskrant met een foto van een Chinook-helikopter die water uit de Maas haalt om de branden bij Venruit te blussen. Af en aan vliegen ze. Het AD, een foto van een shovel die door een bos een deel van de bodem vegetatie en dus brandvrij, of tenminste geen zeg maar brandbare spullen probeert weg te halen. Stoplinies heet dat en loofbomen die moeten dat vuur tegenhouden. En de NRC opent met de droogtemonitor. Ik kende het niet. Unieke maatregelen om droogte. De voorraad en kwaliteit van water nemen af. Verzilting dreigt. Ja, dat beheerst heel erg het nieuws. Nou, hier is het zeker niet droog, want we hebben hier een paar hele goede kerel staan, Per van der Zanden. Die doet het, de techniek. En Teun Faber, die doet de muziek.
1: Ja, goedemorgen André.
0: Ik zag een hele leuk afwisselend draaiboek.
1: Ja, ik wij met alle winden.
0: Ja, jij bent... winden mee, ja maar ja. Op een hele goede manier. Ja,
1: soms een fris briesje, ja, soms
0: zeker.
1: Een straffe wind.
0: Ja, kijk.
1: Maar ik dacht, we beginnen windstil met maanlicht op een verstild meer.
0: Oh, dat is wel heel mooi. Fijn dat je luistert. Tot 9 uur is dit de ochtend.

Zo klinkt Maanlicht op het meer, zo heet het stuk van Lu Wencheng, gespeeld door pianist Lang Lang. En we gaan meteen puzzelen, je kent het, recept. Het is 7:11. De opgave van het cryptogram luidt: een prent voor denksport van een percussionist. Een prent voor denksport van een percussionist. Nou, ik vind de opgave al lastig als ik hem zo voorlees, maar ik weet dat jullie hem kunnen oplossen. En als je het weet, stuur dan het goede antwoord via de gratis NPO Luister-app. Dat is de snelste manier. Je kunt je bericht ook inspreken. Maar mailen mag natuurlijk altijd. deochtend@kro-ncv.nl. En nog steeds kan je dus dat felbegeerde, dubbelwandige De Ochtendglas winnen. Waar je je drankje koud dan wel warm houdt. Succes!

0: mooie Britse volksliedje Bushes and Briars, hè, struiken, doornstruiken, waar we doorheen gaan. Dat is natuurlijk heel overdrachtelijk waarschijnlijk. Het werd gezongen door het ensemble The Gesualdo Six. Woensdag 5 augustus, 6:15. Tijd voor onze ontbijtgast. En dat is vandaag militair historicus Christ Klep. Goedemorgen, Christ.
1: Ja, goedemorgen, Andrea.
0: Ik neem aan, ik begreep dat jij het ook over de bosbranden wilt hebben.
1: Ja, klopt. Ja, dat sluit natuurlijk heel erg dicht aan bij wat ik doe. Hè. Zo'n beetje elke dag, namelijk militaire geschiedenis. En ik had een beetje een déjà vu, moet ik zeggen. Want ja. Toen ik die berichten hoorde over die onontplofte munitie in de buurt van Venray. Ja. Een aantal jaar geleden waren we op excursie in Berlijn. En toen stonden ook overal borden langs de kant van de weg. Ook waarschuwingsborden voor de politie en voor de andere hulpdiensten. Let op, er ligt hier nog heel veel onontplofte munitie. En alleen al rond Berlijn wordt elk jaar, ik heb het even nagezocht, er worden ongeveer 20 vrachtwagens munitie worden nog uit de grond gehaald.
0: Omdat maar nog steeds,
1: ongelooflijk veel gevochten is.
0: Ja, 80 jaar na afloop is er nog steeds overal. Ik bedoel, wanneer houdt dit op? Jij bent de historicus.
1: Ja, niet. Ik bedoel, als je ervan uitgaat dat er honderden miljoenen granaten zijn afgeschoten tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dan kan ik je even een simpel rekensommetje voorleggen. 5 tot 15% ontploft niet, hè? Als het wordt afgeschoten of neerkomt. Want dat ploft in de modder. Dat komt in mos terecht, in begroeiing. Dus heel veel van die honderdduizenden granaten zijn gewoon niet ontploft. En die liggen nog steeds in de grond. En ze zijn natuurlijk ook helemaal niet ontworpen, hè? Dat kruid en dat TNT wat erin zit, is natuurlijk ook helemaal niet ontworpen om tientallen jaren in de grond te zitten. Dat moet gewoon in één keer werken. En het meest gevaarlijke is nog wel fosfor. Hè? Die fosforgranaten, die brandgranaten.
0: Ja.
1: Ja, als die eenmaal ontbranden, en dat hoeft dan nog niet eens door vuur, hè? Maar dat kan ook gewoon stralingshitte zijn. Dus kan gewoon in de buurt van vlammen liggen. Ja, dan is het ook bijna niet meer te doven, dat spul, dat fosfor. Ja, en dan heb je natuurlijk wel een enorm probleem voor de brandweer en de bestrijdingsdiensten.
0: Ja. Ja. En zijn dat wat bijvoorbeeld in de buurt van Venray, is dat dan Duits, munitie? Of is dat juist van de geallieerden? Of heb je geen idee?
1: Ja, daar heb ik wel een idee van. Want de slag bij Overloon, dat ligt vlakbij Venray. En Venray zelf, daar is zwaar om gevochten.
0: Ja.
1: Tijdens de Tweede Wereldoorlog, tijdens de bevrijding. En zowel de Duitsers hebben het gebied verdedigd. En vooral de Britten en de Canadezen en ook Amerikanen hebben het gebied aangevallen. Dus er ligt eigenlijk van alle landen die toen hebben meegevochten, liggen nog heel veel granaten. En ja, je moet je gewoon bedenken, ja, veel van de soldaten trokken op. Hadden nog wat munitie over. Groeven een gat in de kuil. Groeven een kuil in de grond. En stopte daar die munitie in.
0: Ja.
1: En dat werd later natuurlijk gewoon vergeten. Die soldaten hadden wel wat anders aan hun hoofd.
0: Ja,
1: ja, en dat wordt dan tientallen jaren later, wordt dat dan dus nog alsnog ontdekt. Ja.
0: Ja, ja, nou, maar hopen dat er dus niks engs gebeurt. En je wil het ook hebben over Brazilië en Argentinië.
1: Ja, heel wat anders. Iets wat helemaal een beetje uit ons gezichtsveld onttrekt, zou je kunnen zeggen. Grote ruzie tussen Brazilië en Argentinië. Hebben hun diplomatieke relaties eigenlijk teruggeschroefd, onderling alle ambassadeurs teruggeroepen. De een maakte de ander uit voor dief en corrupt en weet ik allemaal niet wat. En het gaat dan vooral om president Milei. Hè. Dat is een beetje een Trump-aanhanger. Die echt grof in de bek is, zeggen we dan hier in Brabant. En ja, tegenover hem staat de Braziliaanse president Lula. Die wat meer links is. En wat je hier eigenlijk ziet is echt wel een geopolitieke strijd in Zuid-Amerika. Lula is links, wil eigenlijk meer de banden aantrekken met onder andere China, met het mondiale zuiden. Milei wil juist af van die oude relaties van Brazilië, wil meer pro-westers worden. Hè? Dus toenadering zoeken tot Trump, tot Israël bijvoorbeeld. Dus hier speelt wel veel meer dan alleen maar een persoonlijke ruzie tussen twee presidenten. Hier speelt echt wel, ja, een bazaal geopolitiek probleem tussen twee landen die eigenlijk totaal verschillende politieke koersen willen gaan varen, zeg maar. En ja, als je ervan uitgaat dat die twee landen de grootste economieën van Latijns-Amerika zijn en steeds meer geïntegreerd worden in de mondiale economie, ja, dan hebben we dus wel een probleempje waar we eigenlijk wel een klein beetje aandacht aan.

Een deel uit het sprookje Moeder de Gans en Ma Mère Loi van Maurice Ravel door het Baskisch Nationaal Orkest onder leiding van Robert Trevino. Zo direct het nieuwsoverzicht van 7:30, maar daarvoor natuurlijk Vivaldi.

Een deel uit het concert voor viool en strijkorkest van Antonio Vivaldi. Je hoorde violist Alessandro Tampieri en de Accademia Bizantina onder leiding van Ottavio D'Antone. Nu een klein liedje van Brahms, maar dan op klarinet.

0: Mädchenlied van Johannes Brahms, maar dan op klarinet, Martin Frust gespeeld. En hij werd begeleid door pianist Roland Puntin. Precies 19:30, tijd voor het nieuwsoverzicht. De grote natuurbrand bij Venray is nog altijd niet uit. Wel is het vuur vannacht binnen de zogeheten stoplijnen gebleven, die voorkomen dat de brand zich uitbreidt. In een videoboodschap zegt de burgemeester van Venray dat hij het verdriet begrijpt over de verwoestende brand en ook bedankt hij de hulpdiensten.
1: Ik wil mijn grote waardering uitspreken voor iedereen die helpt bij de bestrijding van deze brand. Die hulp is van grote waarde. En tegelijkertijd doe ik ook een dringende oproep aan alle anderen. Blijf uit het gebied.
0: Ja, rond de natuurbrand is een noodverordening ingesteld. Die blijft voorlopig van kracht. Later vandaag zet de brandweer opnieuw helikopters in om te blussen. De parksluizen bij Rotterdam zijn gisteravond dichtgegaan vanwege de aanhoudende droogte. Dat gebeurt om zoutwater tegen te houden en het waterpeil hoog te houden. Voor de scheepvaart heeft de sluiting grote gevolgen. Maar het kan niet anders, zegt het Hoogheemraadschap in het Radio 1-journaal.
2: Wij hebben een heel groot boezemstelsel. Daar zie je ook het waterpeil best nog wel hoog staan. En dat willen we ook graag zo hoog mogelijk houden. Ja. Want zouden we het laten zakken, dan krijg je een soort droog stukje. Nou, dat gaat nog harder krimpen met scheuren. En dat maakt de dijken zwakker, zodat de dijken gaan doorbreken.
0: Normaal gesproken gaan de sluizen bij Rotterdam zo'n 30 tot 35 keer per dag open. Vooral de beroepsvaart maakt er gebruik van. Vereniging Eigen Huis opent vandaag een meldpunt waar mensen terecht kunnen met klachten over agressieve verkopers van thuisbatterijen en warmtepompen. Dat bericht RTL Nieuws. De vereniging ziet die verkopers steeds vaker opduiken aan de deur of aan de telefoon.
3: Dan wordt er snel om een handtekening gevraagd, zonder dat je goed kunt nadenken over welk product je koopt. Soms moet je ook een flinke aanbetaling doen. En vaak krijg je een product waarvan je helemaal niet goed weet wat je hebt gekocht. En als je er dan van af wil, dan ontstaan er vaak problemen.
0: Eigen Huis denkt dat het aantal agressieve verkopers stijgt vanwege het einde van de salderingsregeling. Mensen zoeken naar manieren om hun stroom zelf te gebruiken. Een bijzondere verhuizing de afgelopen weken van Kampen naar Utrecht. De complete bibliotheek van de Theologische Universiteit is verplaatst. Die bibliotheek is ontstaan in 1944 na een scheuring in de gereformeerde kerk. De bieb heeft 5 kilometer aan boekenplank en 150.000 titels, vertelt een van de medewerkers.
4: Onze collectie is zo bijzonder omdat we een hele volledige bibliotheek hebben in de gereformeerde theologie. En ook onze brieven uit het archief zijn ook heel bijzonder en heel mooi dat we die ook mogen bewaren.
0: De Theologische Universiteit zat voorheen in Kampen, maar wegens teruglopende aantallen studenten is besloten om naar Utrecht te verhuizen. Het wordt volgens RTV Utrecht de derde theologische opleiding in de stad. En voor weer en verkeer is hier Niels Erkens.
5: Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft zo goed als droog. Met 22 graden aan zee tot 28 in het zuiden is het wat koeler dan de afgelopen dagen. Op de weg is het rustig, de ANWB meldt nu geen files.
6: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

0: Het beroemde Andante uit het tweede pianoconcert van Dmitri Shostakovich. Je hoorde pianist Mikhail Rudy samen met de London Philharmonic Orchestra aan de lijn van Maris Janssons. Teun, dat was een mooie klassieker die je erin gooide. En er is iets nieuws wat je nu...
1: Het nieuwste album van Erik Bosgraaf, dat heet Volk Barok. In de Duitse stad Rostock, daar is een heel beroemd manuscript. Dat heet het Rostock Manuscript. En daar heeft Telemann allerlei muziek in genoteerd en opgetekend. Want in zijn jonge jaren reisde hij door Zuid-Polen en door Silesië. En hij was compleet overdonderd van de volksmuziek die hij daar hoorde. Die heeft hij genoteerd. En Erik Bosgraaf heeft dat nu weer opnieuw laten klinken op zijn album. En dus het heeft een soort met veel improvisatie. En heeft probeert dat opnieuw tot leven te wekken. En dat doet hij echt heel goed.
0: Leuk.

0: zaten er nog even over na te praten. Dit was het nieuwsalbum van Erik Bosgraaf, blokfluitist. En beroemd met het ensemble Filo Barocco. En dit waren Poolse dansen, ook bewerkt door Georg Philipp Telemann. Jaap Frieso maakte een krantenoverzicht en dat lees ik samen met Niels.
1: Nederlanders moeten zich anders gaan verhouden tot de droogte. Want een zomer als deze is over 20 jaar het nieuwe normaal. In NRC komen experts aan het woord op het gebied van watermanagement. En die waarschuwen voor droogteschade.
0: Deze deskundigen zeggen, we kunnen nu nog maatregelen nemen, maar de trucendoos begint leeg te raken. Wat we zelf precies moeten veranderen, wordt niet helemaal duidelijk. Boeren moeten met hun bedrijfsvoering aanpassen en kanalen kunnen ondieper gemaakt worden. Verder moeten we vooral rekening houden met langdurige periodes van droogte.
1: De redactie van Trouw bouwde een vergaderzaal samen om tot bioscoop en keek met 2 wetenschappers naar de film An Inconvenient Truth van Al Gore. Die documentaire over klimaatverandering schudde precies 20 jaar geleden de wereld wakker. Maar ja, wat is er eigenlijk uitgekomen van de voorspellingen van de toenmalige Amerikaanse vicepresident?
0: Nou, best veel. In grote lijnen staat de film nog als een huis. Klimaatwetenschapper Yuri Reinders zou hem zo weer aan zijn studenten laten zien. Hij zegt het deprimerend te vinden dat we 20 jaar later nog steeds dezelfde grafiekjes gebruiken en dat je die lijnen gewoon door kan trekken. Het valt hem wel op dat Al Gore nergens in de film zegt dat we minder moeten vliegen. Sterker nog, Al Gore zit in de film voortdurend in het vliegtuig.
1: In de Telegraaf een opvallend positief stuk over het papieren boek. In dit digitale tijdperk is het papieren boek nog steeds springlevend, blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. De meeste boeken worden nog steeds gekocht in gewone boekenwinkels, ondanks de concurrentie van webshops.
0: Vooral jongeren zijn meer boeken gaan lezen. Ze willen hun schermtijd te lijf gaan. En dan helpen papieren boeken om los te komen van de mobiele telefoon. Een ander voordeel is dat het lezen van boeken steeds meer als sexy wordt gezien. Je kunt voor Tinder tegenwoordig veel beter een foto gebruiken waarop je leest. Dan blijven potentiële dates langer naar je kijken.
1: Antoine Baudard heeft er eentje en Roderick van Heugen ook. Een priesterboordje. Sinds 1989 is het dragen ervan verplicht voor katholieke priesters. Maar het boordje is oorspronkelijk helemaal niet katholiek, meldt Trouw. De bedenker daarvan was een protestantse predikant.
0: Donald McLeod heet hij. Een presbyteriaanse predikant van de Church of Scotland. Hij ontwierp het witte boordje in 1865 als overblijfsel van een witte stropdas. Makkelijk afneembaar en dus praktisch in gebruik. Het is dus helemaal niet zo gek, stelt Trouw, dat het priestersboordje tegenwoordig steeds vaker ook voor protestantse geestelijken wordt gedragen.
1: In de Volkskrant bericht over een wat minder bekende kant van popster Elton John. Samen met zijn man behoort hij tot de grootste fotoverzamelaars van de wereld. Tot eind september is een deel van hun collectie te zien op een grote tentoonstelling in Parijs.
0: Elton John begon zich voor fotografie te interesseren nadat hij was ontslagen uit een verslavingskliniek. Er werd hem aangeraden een hobby te zoeken en dat mondde uit in een nieuwe verslaving, het verzamelen van foto's. De Volkskrant is enthousiast over de tentoonstelling. Het voelt alsof bij de Eltonnetjes in een van hun huizen bent uitgenodigd en door de gangen langs de wild behangen muren dwaalt. Allemaal uitgebreid te lezen dit in de kranten van vandaag.

Sonata o Fantasia heet dit stuk van Fanny Hensel Mendelssohn voor cello en piano. Je hoorde Lucia Swartz en Elena Malinova, die voerden het uit. Prachtig. De opgave van het cryptogram. Ja, jullie zijn toch slimmer dan ik dacht. Maar je hebt nog kans op dat mooie dubbelwandige glas. De opgave is een prent voor denksport van een percussionist. Een prent voor denksport van een percussionist. Iemand schreef slagplaat, dat is dus niet goed. Tot 9:15. Ja, een etude van Frédéric Chopin door Double Beats is natuurlijk ook altijd heel fijne muziek.

0: double beats, 1 of 2 marimba's. Ja, wie zal het zeggen? In ieder geval was dit de etude nummer 1 van Frédéric Chopin. Wat gaan we in het tweede uur doen van de ochtend? Nou, een bijzonder moment in een kerk in de Duitse plaats Halberstadt. Daar klinkt de volgende noot in As Slow As Possible. En het is een heel bijzonder orgelstuk van John Cage. Meer om 8:15. En 8:45 natuurlijk een nieuw verhaal van een van jullie. Een vakantieverhaal. Groeten uit. Ja, waar komen die groeten uit? In ieder geval groet ik u tot zo direct na het nieuws van 8:00. Doe.
1: De ochtend. NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden live concerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week gaan we terug naar 1984. De Spaanse meesterpianist Alicia de la Rocha gaf een solo optreden in het Amsterdamse Concertgebouw. En het publiek kon er geen genoeg van krijgen. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
2: Ster. Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.

0: RTL Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. En meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. Volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt deze maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
2: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
1: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. En voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen. Vooral in AI, zegt deze expert.
3: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
1: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. Maar daarna is de koers stevig gedaald. Het aantal fastfoodzaken in Nederland is in 20 jaar tijd verdubbeld. Volgens cijfers van het CBS zijn er nu bijna 20.000 cafetaria's, broodjeszaken, eetkramen en ijssalons. En daarmee zijn er inmiddels meer fastfoodzaken dan restaurants. Aan de kust, op de Wadden en in andere toeristische gebieden zoals grote steden zitten de meeste fastfoodzaken. En in Winterswijk is vannacht een kringloopwinkel afgebrand. Het vuur sloeg ook over naar een naastgelegen bouwmaterialenzaak. En er komt nog altijd veel rook vrij. Omwonenden in de omgeving die krijgen dan ook het advies om ramen en deuren gesloten te houden, zegt de brandweer.
4: Omdat er ook flink wat rook vrij kwam die richting de woonwijk trok, hebben we ook een NL-alert verstuurd. En omdat mensen zeg maar, met deze warme temperatuur met ramen open slapen, hebben we dus ook gevraagd om de ramen te sluiten.
1: Hoe de brand is ontstaan, dat is nog niet bekend. Het weer blijft op een enkele bui na droog. Verder wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt 22 tot 28 graden en ook staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
5: Ster. Europa wil zijn grenzen beschermen. Maar tegen welke prijs?
6: Je ziet dat de neiging van landen steeds groter wordt om koste wat kost mensen buiten de deur te houden.
5: De dagelijkse realiteit aan onze grenzen in de documentaire serie Poorten van Europa. Vanavond 8:30, VPRO NPO 2.
7: 19 tot 23 augustus, Wagner Vierdaagse Heiliglandstichting. Op Rij Muziek in de Bossen bij Nijmegen. Tickets wagnervierdaagse.nl.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
8: As slow as possible, zo heet het orgelstuk van John Cage, waarin elke noot, hou je vast, jaren kan duren. En nu komt er dus weer een nieuwe noot aan. Iedereen in rep en roer, we sturen zelfs een verslaggever. Zeg nou nooit meer dat eentonig saai is.

0: Heel wat mooie noten in 2 minuten van Nino Rota, natuurlijk uit de film Amakort, hoorde je. Carlo Savina Orchestra. Wat, ik dacht dat je wat wilde zeggen, Teun, maar...
1: Nee.
0: Oh, Teun Faber, die zorgt voor de muziek. Nino Rota, altijd een leuk begin. Goedemorgen, welkom terug bij De Ochtend. Het is woensdag 5 augustus. Wat staat er op de rol? Nou, het wereldberoemde Deense restaurant Noma. Ik ben er nooit geweest, maar misschien jullie wel. Dat gaat weer open met een nieuwe chef-kok. Dat was het beroemdste of het beste restaurant van de wereld. Het restaurant was sinds 2024 dicht nadat de oude chef beschuldigd werd van grensoverschrijdend gedrag richting zijn personeel. En voor het eerst in jaren is er vandaag dus een nieuwe noot te horen in een bijzonder orgelstuk van componist John Cage. Dat wordt al 25 jaar onafgebroken gespeeld in een Duitse kerk. We hebben verslaggever Pieter van Nest daarheen gestuurd. Die hoor je om 8:15. Ik ben heel benieuwd. 8:45 natuurlijk een nieuw vakantieverhaal van een luisteraar. En natuurlijk heel veel mooie muziek. Nou, tot 9:00 is dit dus De Ochtend.

0: intermezzo uit A Midsummer Night's Dream van Felix Mendelssohn Bartholdy hoorde je, gespeeld door het Toonhalle Orchestra Zürich onder leiding van Paavo Järvi. En we gaan zo naar Pieter van Ness. Die staat dus bij een orgel ergens in Duitsland bij een stuk van John Cage wat meer dan 600 jaar duurt. Teun, je hebt een korter stukje uitgezocht. Kan je iets over John Cage zeggen?
1: Ja, nou, John Cage was echt een modernist. En hij was ook trouwens verwoed paddenstoelenverzamelaar en kenner. Hij, op de eerste plaats vond hij zichzelf... Hij had echt een encyclopedische kennis van paddenstoelen. En hij noemde zich dan ook
0: mycoloog,
1: vaak... Mycoloog, paddenstoelenkenner. En daarnaast ook componist. Maar hij is ook een geweldige modernist, een componist. Beroemd om het stuk 4 minuut 33... waarbij je stilte... de muzici in stilte zitten op het podium. En dan hoor je steeds meer geluiden. Maar hij heeft ook prachtige pianowerkjes gecomponeerd. En daar gaan we nu een van horen.

je hoorde er van alles in. En zeker een ode aan Erik Satie. Van John Cage hoorde je All Sides of the Small Stone voor Erik Satie. En het werd gespeeld door Bertrand Chamaillou. Ja, hou je vast, het duurt nog meer dan 600 jaar. Het orgelstuk As Slow As Possible, over langzaam gesproken, van componist John Cage. Dat is nu al 25 jaar onafgebroken te horen in een kerk in Halberstadt in Duitsland. En vandaag gebeurt er iets bijzonders. En het werd gespeeld door Bertrand Chamaillou. Ja, hou je vast, het duurt nog meer dan 600 jaar. Het orgelstuk As Slow As Possible, over langzaam gesproken, van componist John Cage. Dat is nu al 25 jaar onafgebroken te horen in een kerk in Halberstadt in Duitsland. En vandaag gebeurt er iets bijzonders in dat stuk. Er klinkt een nieuwe noot, voor het eerst

0: in Halberstad. Die kerk die is nu nog dicht. Ik had graag eventjes naar binnen gewild om het te laten horen. Ja. Maar ik sta nu lekker buiten. En daar klinkt dus die uitvoering van As Slow As Possible. Het is een stuk dat John Cage schreef met die instructie erbij. Zo langzaam mogelijk.
1: Ja.
0: Maar ja, het zijn 4 pagina's bladmuziek. En hoe langzaam is dan langzaam?
1: Nou,
0: op een orgel kun je die tonen dus in theorie eindeloos vasthouden. Als je maar lucht door de pijpen blijft blazen.
1: Ja.
0: Dus bedachten ze hier rond de millenniumwisseling dat er in de stad waar het eerste moderne orgel gebouwd werd in 1361. Dus 639 jaar voor die millenniumwisseling. Dat stuk ook best wel eens 639 jaar zou moeten kunnen duren. En dat is dus helemaal berekend,
1: ja,
0: die partituur. En zo komt het dat het nu dus al 25 jaar bezig is. En ieder akkoord in het stuk kan er zomaar jaren klinken voordat er weer iets nieuws gebeurt. En de klank die er vandaag klinkt, dat is een akkoord van 7 tonen, die klinkt er al sinds februari 2024.
1: Ja, en die...

0: mooi, maar ook wel een beetje duister. Ja.
1: Het is vervreemdend,
0: ja.
1: Mysterieus.
0: Ja. Ja. Ja. En wat verandert er dan vandaag? Waar gaat het naartoe?
1: Nou, vanmiddag om 3 uur, dan is er een hele happening. En dan komt er iemand met witte handschoentjes die een extra pijp in dat orgel gaat plaatsen. Dat is een speciaal gebouwd orgel voor dit project. En dat wordt gaandeweg, die 639 jaar, wordt dat steeds uitgebreid. En er komen pijpjes bij. Dan komt de toon A, wordt erbij gezet. En met een zandzakje wordt dan de toets ingedrukt. Zodat die toon kan blijven klinken. En dat is dan het volgende achttonige akkoord. In dit stuk.
0: Ja, en dat dan blijft dan weer, weet je dan precies, dat blijft dan weer 4 jaar of 2 jaar of 3? Nee,
1: volgens mij gaat dit tot oktober volgend jaar.
0: Dat is een hele snelle noot.
1: Dat is een korte.
0: Wat is toch de gedachte erachter? Want dit is natuurlijk waanzinnig. Kan je dit muziek noemen of is het kunst? Wat is de gedachte van John Cage erachter?
1: Dat is precies de vraag eigenlijk. Hè? Teun die noemde John Cage al een modernist. Hij was ook echt een filosoof. En iemand die conceptuele kunst maakte, zo moet je het zien. Ja. Net als 4 minuut 33, waarbij hij ook echt de grenzen probeert op te rekken van wat muziek eigenlijk is. En in dit geval gaat het om, ja, hoe langzaam is dan langzaam? En ja. Beleef je dit nog? Want niemand kan dit stuk in zijn geheel beluisteren. Dat is gewoon onmogelijk. Maar een uitvoering daarvan vraagt inzet van generaties van mensen die hierbij betrokken zijn. En het is in die zin toch een heel fascinerend kunstproject. Zo moet je het zien,
0: denk ik. En je zou wel in de toekomst willen kijken als je dit dan zo voor je ziet.
1: Ja, nou ja, wat het mooie is bijvoorbeeld ook dat er af en toe ook rusten in het stuk zitten. En dan klinken dus geen tonen voor een bepaalde tijd. Maar hoor je wel nog de blaasbalg blazen. Dus er gebeurt nog wel iets.
0: Ja.
1: Het is fascinerend.
0: Ja. Ja. En vanmiddag om 3 uur. En is er dan heel veel pers aanwezig? Ik bedoel, jij bent er als pelgrim met je pelgrimstocht.
1: Ik ben echt niet de enige, hoor. Van over de hele wereld komen daar de mensen naartoe. Maar er is ook een heel programma rondom gebouwd. Er zit ook een klein museumpje naast. En er worden allerlei concerten. De hele week worden er ook concerten gegeven. Anders dan dit stuk.
0: Ja.
1: Om dat nalatenschap van John Cage toch maar weer eens voor het voetlicht te brengen.
0: Ja, wel heel bijzonder. Dank je wel, Pieter. En ik wens je een hele mooie middag. En dank je wel voor je mooie verslag.

0: was Sol Gabetta, celliste met het Deens Nationaal Symfonie Orkest. En speelde samen het rondo voor cello en orkest van Antonin Dvorak. Er komen best wel wat reacties binnen op dat stuk van John Cage. Mensen vinden het ook onzin. Of en wat kost het allemaal niet aan energie? En zal het over 100 jaar nog bestaan, Teun? Ja, wel kritisch. Het is een conversation piece.
1: Ja, zeker. En Pieter zei ook al, het is natuurlijk conceptuele kunst. Maar het mooie vind ik wel dat John Cage gaf zelf dus die aanwijzing van as slow as possible. Hij heeft niet bedacht dat het 639 jaar hoeft te duren.
0: Dus dat waren weer de Halberstad-bedenkers.
1: Precies, er zijn ook snellere uitvoeringen van 2,5 uur. Maar ik vind het zelf persoonlijk vind ik het heel mooi dat er iets van zo over eeuwen heen van de lange adem wordt.
0: Wat ons allemaal overleeft eigenlijk.
1: Ja, dat spreekt bij mij tot de verbeelding in ieder geval. Ja.
0: Nou, wat misschien ook tot de verbeelding spreekt, is de opgave van het cryptogram. Een prent voor denksport van een percussionist. Je hebt nog een kwartier de tijd.

0: Laat de schommel gaan. Dat hoorde je ook echt, dat ritme van die schommel. Een Estlands wiegelied van Veljo Tormis, gezongen door de Gesualdo Six. Precies 8:30, tijd voor het nieuwsoverzicht. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 14 mensen omgekomen. Tientallen mensen raakten gewond. Rusland viel Kiev aan met raketten en drones en daarbij zijn ook woonblokken geraakt, zegt een verslaggever van de BBC. De aanval kwam opnieuw zonder waarschuwing vooraf.
1: This one also came without warning, which means that residents of the Ukrainian capital had no time to take cover in proper shelters or in the Ukrainian capital's metro system.
0: Oekraïne viel doelen in Rusland aan, onder meer pakhuizen van internetwinkel Wildberries. Daar ligt volgens Oekraïne ook oorlogsmaterieel. In het westen van het land geldt vanaf nu een sproeiverbod. Volgens het Hoogheemraadschap is dat nodig vanwege de aanhoudende droogte en dreigende verzilting. Het sproeiverbod heeft grote gevolgen voor onder andere deze courgette-teler uit het Westland. Hij heeft weinig begrip voor het besluit.
2: Ik haal al 40 jaar lang water uit het oppervlaktewater. En dan wordt de afgelopen vrijdag even afgekondigd vanaf woensdag mag je geen water meer innemen. Dus de communicatie is ook zeer slecht geweest vanuit het Hoogheemraadschap van Delfland.
0: De telers hebben een ontheffing van het sproeiverbod gevraagd, maar het waterschap gaat er volgens de NOS niet in mee. De luchtmacht zet vandaag opnieuw blushelikopters in om de natuurbrand bij Venray te bestrijden. De brandweer is de hele nacht aan het blussen geweest, maar het vuur is nog niet uit. In het gebied kunnen nog explosieven liggen uit de Tweede Wereldoorlog. En daarom kunnen de hulpdiensten alleen blussen vanaf de paden.
3: We kunnen de hotspots, zoals wij die noemen, dat zijn echte plekken waar het vuur diep in de grond zit. Daar gaan ze normaal gesproken met blusvoertuigen naartoe. Daar blijven we nu vanaf. Dus de echte hotspots in de grond, die kunnen we nu op dit moment even niet blussen.
0: Het vuur is vannacht binnen de zogeheten stoplijnen gebleven, dat bericht de NOS. En die heeft de brandweer aangelegd om te voorkomen dat de brand zich uitbreidt. In Amsterdam begint vandaag de World Pride Human Rights Conference. Politici, wetenschappers en beleidsmakers praten 3 dagen lang over de trends en de toekomst van de Pride-gemeenschap. Volgens de stichting Pride Amsterdam is zo'n conferentie hard nodig, ook vanwege de situatie in ons land.
4: Het is in Nederland natuurlijk goed geregeld. Hè? Dat zie je maar bijvoorbeeld, we vieren ook 25 jaar openstelling van het huwelijk. Hè? Voor iedereen, ook van mensen van het gelijk geslacht. Maar er is ook weerstand en dat merken we. Hè? Dus ook met incidenten die er gebeuren, zoals in Zandvoort, Amersfoort, die zijn er.
0: In Amsterdam is ook de uitreiking van de International Pride Awards. En die zijn voor mensen die zich hebben ingezet voor de wereldwijde gelijkheid van de regenbooggemeenschap. En voor weer een verkeer is hier Niels Erkens.
5: Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog vandaag. Met 22 graden aan zee tot 28 in het zuiden is het wat koeler dan de afgelopen dagen. De weg niet zo gek veel aan de hand, 1 kilometer of 8 aan file bij elkaar. Meeste vertraging nu volgens de ANWB op de A27 Utrecht richting Almere. Voor Huizen kom je in 5 kilometer file, kost je 20 minuten extra. Er staat daar een kapotte vrachtwagen.
6: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

Het derde deel uit het dertiende pianosonate van Wolfgang Amadeus Mozart. Dejan Lasic hoorde je samen met de Bergen Philharmonisch Orkest onder leiding van Jan-Willem de Vriend. Ja, Bergen, dat las ik laatst, is het meest regenachtige plaatsje geloof ik in de wereld. Het regent daar gewoon 300 zoveel dagen. Ja, dan wil je natuurlijk wel muziek studeren en een mooi Philharmonisch Orkest opzetten. Dat werkt ook goed. We blijven in Scandinavië een dansje. Uit volgens mij ook uit Noorwegen. Nou, dat hoor je straks wel. Maar in ieder geval een Scandinavisch dansje.

0: Bergen Philharmonisch Orkest speelde dit. En ik zei, ja, daar regent het heel vaak. En Wouter zegt terecht, ja, een beetje regen vanuit Bergen zouden we heel goed kunnen gebruiken, inderdaad. Dit was Polsdans door de Curious Bards. 18e eeuw Scandinavisch lied. Zweden, Noorwegen, waar komt het vandaan? Nou, what's in the country? Dat wat Zweeds wordt genoemd klinkt even lieflijk als zij Noors was geweest.
1: Groeten uit...
0: Je bent er intussen vast aan gewend. Rond deze tijd hoor je in de ochtend je eigen vakantieverhalen. We vroegen je om speciale verhalen. Kleine verhalen, grote herinneringen, bijzondere ontmoetingen, vreemde afslagen. Hans Smit leest het verhaal voor van Theo Kuster.
2: Parijs 2025. We verblijven voor het laatste deel van de vakantie nog een dagje in Parijs en logeren in het Hôtel Littéraire Le Swan, gewijd aan leven en werk van Marcel Proust. U weet wel, van het grote werk à la recherche du temps perdu, waarin de schrijver ingaat op thema's als geheugen, tijd, kunst, literatuur. Franser dan dit, en dan ook nog in Parijs, kan haast niet. Op de laatste dag willen we vroeg vertrekken en melden ons om 7:00 voor het ontbijt. Men is duidelijk nog niet helemaal klaar, maar we zijn welkom. Ik wil 2 koppen thee maken, maar de doos met theezakjes is er niet. Het personeel wordt ingeschakeld, dan de receptie, vervolgens de kok uit de keuken. Volkomen spontaan laat ik hardop de woorden à la recherche du thé perdu uit mijn mond vallen. Het personeel kijkt me aan alsof ze water zien branden.
3: Jésus-Marie, c'est stupéfiant comme résultat. Au lieu de mal léser la vie, monsieur alourdit l'estomac. J'ai dû prendre du charbon de Belloc, ça m'a fait.

Oh, wat een heerlijk verhaal van Theo Kuster uit Parijs. Avec le thé perdu. Het was gemonteerd met Le Tango Stupéfiant.

0: aria, het eerste deel uit de Bagianos Brasileiras van Heitor Villa-Lobos. Je hoorde Jan Wang, cello en Jöran Sulcher op gitaar. Nou, de opgave van het cryptogram luidde een prent voor denksport van een percussionist. Er kwamen eigenlijk al meteen goede oplossingen binnen, terwijl ik dacht, dit is toch helemaal geen makkelijke. Ook wel wat fouten. Ik noem ze even: doorslag, slagwerk, slagplaats, zoekplaatje, Escher, Sjaak van Dam. Allemaal niet goed, maar al die goede antwoorden die werden geappt, die werden gemaild en die werden ingesproken.
1: Andrea met Hans van Molen, Amsterdam. Het was even puzzelen, maar ik denk dat ik eruit ben gekomen. Een algemene uitdrukking voor een prent is een bon, een bekeuring, bon. Nou, denksport, ook even nadenken, Japans bordspel, go. Dus het geheel is bongo. Een bongo-speler. Volgens mij is dit de oplossing. Fijne uitzending, dag.
0: Ja, volgens mij ook, Hans. Helemaal goed, die bongo. Jij krijgt dus dat felbegeerde, dubbelwandige de ochtendglas. En om even te horen hoe zo'n bongo klinkt, daar komt-ie.

0: Zo, Teun, jouw vader was percussionist, of is, pardon.
1: Ja, hij is, ja, zeker.
0: Dus en Tim Bongo is een Cubaans...
1: Ja, die hadden thuis allemaal staan. Is een Cubaans handtrommeltje, ja.
0: Oké, van het Cubaanse handtrommeltje naar opnieuw door serieuze zaken. De klassieke.
2: Die heb ik ook in mijn vensterbank staan. Ja,
0: dat dacht ik ook. Ja. Wat gaat er gebeuren?
2: Een heel mooi Frans chanson van 400 jaar geleden over vrijheid straks.
0: Ja. Nou, daar gaan we van genieten. Dus blijf luisteren, de klassieke. En heel fijne dag.
3: Dit was een programma van KRO NCRV.
4: NPO Klassiek. Vanaf zaterdag is Podium op het Grachtenfestival. 8 dagen lang doen we verslag. Met live muziek en gesprekken over het zomerse muziekfeest in Amsterdam. Wil je komen kijken en luisteren? Dat kan. Elke dag van 5 tot 6 in het College Hotel in Amsterdam. De toegang is gratis. Kom langs bij Podium op het Grachtenfestival. Vanaf zaterdag, 8 dagen lang vanuit het College Hotel in Amsterdam. Hier op NPO Klassiek.
5: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
6: Het Grachtenfestival. Van 7 tot en met 16 augustus in Amsterdam. 150 concerten op 90 bijzondere locaties in alle delen van de stad. Van Sloterplas tot Over het IJ. Bestel nu kaarten op grachtenfestival.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen, zegt correspondent Christian Pauwen.
2: De ene na de andere raket die insloeg. Daarbovenop nog eens 100 drones. Een hele zware aanval, dus weer pakhuizen die zijn geraakt. Maar ook flats raakten beschadigd. En dus wederom veel doden. De derde aanval in een week tijd.
1: Bij de aanvallen op Kiev vielen zeker 14 doden. Brandweerkorpsen uit Brabant helpen mee met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Maar de grens van wat mogelijk is, is bereikt, zeggen twee veiligheidsregio's. Ze hopen dat er vanwege de langdurige droogte niet nog meer grote natuurbranden uitbreken. De brand bij Venray is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant, onder meer door de naaldbomen in dat gebied. Tijdens het afgelopen WK voetbal kwamen er in België meer meldingen binnen van huiselijk geweld. Vooral in de eerste weken was de toename groot. Het geweld hoeft niet per se binnen het gezin te zijn, zegt de hulplijn voor huiselijk geweld bij de VRT.
3: Het kan gaan over een oom die ook in het huis is, samen mee voetbal kijkt, mee drinkt en dan ook gewelddadig wordt, dat de kinderen daar getuigen van zijn of dat zij het eerste slachtoffer zijn van explosieve uitbarstingen.
1: Ook in Engeland zagen ze een toename van huiselijk geweld tijdens het WK. En een deel van een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX is gebotst op de maan. Dat zou zijn gebeurd rond 8:55, maar het was vanaf de aarde niet te zien. De raket die werd niet meer gebruikt en zweefde al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. Waarschijnlijk heeft de raket een krater van zo'n 20 meter breed achtergelaten. Het weer nog geregeld zon vandaag en zo goed als droog bij 22 tot 28 graden. Wel staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal. Ster.
4: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
5: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie en ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die je raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
8: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
9: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
0: NPO Klassiek. Avrotros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Heel goedemorgen, hartelijk welkom. Kopje koffie, kopje thee erbij of iets anders. En heerlijk luisteren om te beginnen naar Händel.

Christopher Hogwood met The Handel and Haydn Society. En ze speelt muziek van Handel. Vijfde deel, Allegro Aertsen, Concerto Grosso nummer 11. Muziek dus van Handel. Om deze klassieke lekker te beginnen. Ja, en straks klinkt er een Frans chanson van 400 jaar oud. Lied over vrijheid, opgediept uit de vergetelheid. Maar dat hou je nog even van me te goed. Want eerst blijven we nog in de barok. Collega van Handel gaat nu klinken. Johann Sebastian Bach. Jawel, niet zomaar een collega. En dan het eerste deel uit zijn vijfde Brandenburgsconcert. Eigenlijk een klein wonder, want hier gebeurt iets wat daarvoor nog nooit was vertoond. Bach zet drie solisten in het zonlicht, fluit, viool en klaversymbool. Maar het is het klaversymbool dat de show steelt. Halverwege dit deel breekt het los in een cadens, een solo, waarin het orkest even zwijgt en het klaversymbool helemaal alleen de sterren van de hemel speelt. Nooit eerder had de componist het begeleidende klaversymbool zo naar voren geschoven. En Bach schreef eigenlijk daarmee, zonder het te weten, het allereerste klavierconcert uit de geschiedenis.

eerste deel uit het vijfde Brandenburgsconcert van Johann Sebastian Bach door het Dan Edin Consort. En de solo werd gespeeld door de dirigent van het ensemble, de klaversenist en dirigent dus, John Budd. Ja, en dan nu dat Franse chanson dat ik je beloofde. Het heet Nos Esprits Libres et Contents, onze vrije en tevreden geesten. Frans lied van rond het jaar 1600, waarvan we de componist niet eens kennen, anoniem dus. Het lag eeuwenlang te sluimeren in oude vergeelde bundels, tot Vincent Dumestre en zijn ensemble Le Poème Harmonique het opdiepte, het stof eraf bliezen en het weer lieten klinken alsof het gisteren geschreven was. Ja, waar gaat het over? Het gaat over vrijheid, over geesten die zich losmaken van alle zorgen, van de wetten en de beslissingen.

Vlommeringen, in dit geval van het Hof, en die in plaats daarvan gaan dansen, jagen, dwalen door de bossen, weg van de drukte, weg van de liefdesverdrietjes, gewoon vrij en tevreden. Eigenlijk een best zomers gevoel, het gevoel van een vrijdag, vakantie, een open weg, niks moet. Luister hoe licht het klinkt, de luiten tokkelen, de stemmen dansen, 400 jaar oud en nog altijd springlevend.

dankbaarheid en tevredenheid eigenschappen om jezelf af en toe nog eens even bewust van te worden. En als dat kan, het jezelf toe te eigenen. In ieder geval, dit lied stemt hopelijk wel tot tevredenheid en tot schoonheid. Nos esprits libres et contents. En het werd uitgevoerd door Le Poème Harmonique onder leiding van Vincent Dumestre.

sterrencast in deze uitvoering van het derde deel. Andantino con variazioni, een andante met variaties dus, uit de symfonie concertante voor hobo, klarinet, fagot, hoorn en orkest van Mozart, de sterren. Bart Sneeman, hobo, Ronald Carton, fagot, Harmen de Boer, klarinet en Jacob Slachter, hoorn. En daarbij Nieuw Symfonietta Amsterdam onder leiding van Lef Markies.

0: kettingreactie.
1: De rubriek waarin je als luisteraar met muziek kan reageren op muziek door andere luisteraars aangedragen. En zo ontstaat en zo blijft en zo klinkt steeds langer wordend die ketting. Altijd even terugluisteren naar waar er op gereageerd is gisteren. Ja, we zitten in postale sferen. Hoe zeg je dat? De post berichten overbrengen met de postkoets onder andere. En gisteren was het woord aan Ich bin die Christel von der Post.

Christel van der Post met de galopperende paarden voor de postkoets en ook het signaal van de posthoorn. Ja, en daarop is lekker fijn gereageerd. Dank daarvoor. Drie luisteraars die kwamen op precies hetzelfde spoor. Allereerst Hans Fransen uit het Italiaanse Bettona. Hij schrijft: ik ben laat, want eerlijk is eerlijk, ik was nog steeds de postkoets van de Selvera's aan het neurien. Ja, die klonk vorige week vrijdag bij Selma. Maar toen schoot me te binnen dat er een opera bestaat van Adolphe Adam. Die heet Le Postillon de Longjumeau. De aria van de postillon is heel geestig, heel moeilijk en eindigt op een hoge D. Theo Doornink uit Barendrecht, die dacht aan precies diezelfde opera, graag Le Postillon de Longjumeau en daaruit Mes Amis, écoutez l'histoire. Uitstekend voor de luistervaardigheid, schrijft Theo erbij. En ook Gerard Brouwers, die stelde dezelfde opera voor van Adam. Drie keer dezelfde postillon dus. En gelijk hebben ze, want deze aria is berucht. Hans Fransen zei het al, de postillon vertelt over een legendarische koetsier en aan het slot moet de tenor omhoog en omhoog en omhoog tot de volle hoge D. En dat is een noot waar tenoren wereldwijd van wakker liggen. Weinig gaan halen hem, maar wie hem haalt, die brengt de zaal tot koken. En we gaan luisteren of Juan Diego Flores die hoge D gaat halen. Spoiler alert, het gaat hem lukken.

Kataklop, kataklop, kataklop. Op weg naar de hoge D. Zweep erover, maar niet voor tenor Juan Diego Flores. Die haalde hem moeiteloos. En daarbij hoorde je ook het orkest en Teatro Comunale di Bologna. Onder leiding van Roberto Abbado, familie inderdaad van Claudio. In die aria, mes amis, écoutez l'histoire uit Le Postillon de Longjumeau. Adolphe Adam, componist. Ja, dat was de muziek in de kettingredactie voor vandaag. Wat moet hij morgen opvolgen? Gaan we verder de hoogte in, als dat een mogelijke associatie is? Of blijven we met paarden en wagens rijden? Dat gebeurde ook in de Romeinse arena natuurlijk. Het Circus Maximus enzovoort. Nou ja, ik ga niet verder associëren. Het is allemaal aan jou, want daar is de kettingreactie voor. Laat mij het vooral weten via de mail, deklassieken@avrotros.nl en via de app, de NPO Luister-app. Dank.

0: En terwijl deze muziek van Robert Schumann klonk, kwamen er al wat suggesties binnen voor de nieuwe schakel aan de ketting, voor de kettingreactie van morgen. Blijf dat vooral doen, hè. De NPO Luister-app, die staat ook helemaal tot je beschikking. Nog even melden, Schumann, dat was in dit geval Einfach Inig, een van zijn romances, gespeeld door Eric Lesage, piano, en François Leleu, hobo.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Eerst de paterfamilias van de familie Von Trapp. En daarna alle Von Trappjes erbij. Dan heb ik het over The Sound of Music. En daarbij natuurlijk ook Maria. Die hoorde haar stem ook nog even. Julie Andrews. In de film wordt kapitein Von Trapp gespeeld door fantastisch acteur Christopher Plummer. En dan is het altijd even een beetje steggelen met is hij nou echt degene ook die het ook zingt? Want dat scheelt nogal eens. Hè? Met de film West Side Story heb je dat ook. En in dit geval, als ik het goed heb, werd Edelweiss wel heel mooi geplaybacked door Christopher Plummer. Maar is het lied ingezongen door de Amerikaanse zanger Bill Lee. Edelweiss uit The Sound of Music, Richard Rodgers. En mocht ik het mis hebben, gewoon app hè, via de NPO Luister app. Dit is in ieder geval, weet ik helemaal zeker, muziek van Antonin Dvorak. Jawel.

een van de bagatellen, oorspronkelijk voor harmonium en strijkers, dit keer met piano en strijkers. Antonín Dvořák, gespeeld door Maria Milstein, viool en het Busch Trio. En hou je van Dvořák, zit je helemaal goed hier bij de klassieken van Avro Tros op NPO Klassiek. Want zometeen een van de bekendste liederen van Antonín Dvořák uit zijn opera Ruzalka, waarin het hart wordt gelucht lichting een van de hemellichamen. Dat is een beetje een teaser voor wat er straks gaat klinken in deze klassieken. Maar eerst muziek nog van de Franse componist Théodore Gouvy. Finale uit symfonie nummer 6. Tot zo.

0: NPO Klassiek. Het zomeravondconcert brengt de Spaanse zomerzon naar je toe. Het Spaans Nationaal Orkest speelt op zwepende muziek van Ravel en de Falla. En het zwoele Concerto de Aranjuez van Joaquín Rodrigo. Mis het niet. Zondag om 8 uur het Spaans Nationaal Orkest in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Europa wil zijn grenzen beschermen, maar tegen welke prijs?
4: Je ziet dat de neiging van landen steeds groter wordt om koste wat kost mensen buiten de deur te houden.
3: De dagelijkse realiteit aan onze grenzen in de documentaire serie Poorten van Europa. Vanavond 21:30, VPRO NPO 2.
5: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Beltsjak Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhof en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
6: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 10:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg leidt niet tot extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen twee Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Vendraai is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant, onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Ook worden er vandaag weer blushelikopters ingezet. Inmiddels is al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal waarschijnlijk nog dagen duren. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten op Telegram. Kiev zou op 7 plekken tegelijk zijn aangevallen. Oekraïne heeft weer magazijnen van de webwinkel Wildberries aangevallen in Rusland. FIFA-baas Infantino roept vandaag de top van de voetbalorganisatie bij elkaar voor een crisisoverleg. Hij ligt zwaar onder vuur vanwege zijn ingetrokken plan om de FIFA gedeeltelijk een commerciële onderneming te maken en aandelen te gaan verkopen. De top van de Wereldvoetbalbond gaat nu in Marokko bespreken hoe het verder moet. Wereldwijd hebben mensen het afgelopen half jaar meer Heineken gedronken dan een jaar eerder. Het bedrijf verkocht zo'n 1,6% meer bier. Vooral in Azië werd ruim 11% meer Heineken gedronken, blijkt uit de halfjaarcijfers van de Nederlandse bierbrouwer. De omzetgroei is een meevaller, want het bedrijf kampt al langere tijd met dalende cijfers. Eerder kondigde de bierbrouwer al een reorganisatie aan, waardoor 5.000 tot 6.000 arbeidsplaatsen wereldwijd verdwijnen. Het weer tot besluit geregeld zon en zo goed als droog, op lokaal een enkel buitje na. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren met 22 tot 28 graden. Wel staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia door het Royal Danish Orchestra. Nicolai Shep-Snyder soleert in Brahms Vioolconcert op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie en ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: 19 tot 23 augustus, Wagner Vierdaagse Heiliglandstichting. Opera en muziek in de bossen bij Nijmegen. Tickets, wagnervierdaagse.nl.
0: NPO Klassiek. Avrotros.

BBC Philharmonic Orchestra. Nee, Symphony Orchestra, want dat is een, best wel een verschil. Symphony Orchestra van The First Night and the Last Night of the Proms. En destijds chefdirigent, de Tsjechische dirigent Jiří Biloklávek in Tsjechische muziek. Namelijk, je hoorde de ouverture, De Verkochte Bruid, het begin van de opera van de Tsjech Bedřich Smetana. Ja, ken je dat gevoel dat je iets zo graag wilt, iemand zo graag wilt, dat je het niet in woorden gevat kunt krijgen? Dat je het liefst tegen de maan bijvoorbeeld zou praten, omdat die tenminste luistert en geheimen kan bewaren. Nou, dat is precies wat er gebeurt in de nu volgende muziek. Rusalka is een waternimf. Ze leeft in een vijver, in het water, in de nacht. Maar ze is verliefd geworden op een mens, een prins, die soms komt zwemmen. En ze verlangt er wanhopig naar om zelf mens te worden, om hem dan te kunnen vasthouden, om lief te hebben zoals mensen lief hebben. Maar ze kan het hem niet zeggen, ze kan het niemand zeggen. En daarom zingt ze het tegen de maan. Maan, hoog aan de hemel, jouw licht reikt zo ver. Vertel me, waar is mijn geliefde? Schijn op hem, zeg hem dat ik op hem wacht. Het is een van de mooiste aria's ooit geschreven. En je hoeft geen waternimf te zijn om haar te begrijpen. Iedereen die wel eens 's nachts wakker heeft gelegen met een verlangen dat te groot was voor woorden, die begrijpt Rusalka meteen.

Sopraan Kate Royal als Rusalka, de verliefde waternimf. In het lied Aan de Maan uit de opera Rusalka van Antonín Dvořák. En daarbij het English National Orchestra Opera Orchestra. Onder leiding van Edward Gardner. Ja, Brahms. Wist je dat Brahms zich een leven lang liet afschrikken door één man? En dat was dan niet conculega Anton Bruckner. Nee, het was Beethoven die al lang dood en begraven was. Beethoven, de reus. Brahms durfde tientallen jaren namelijk geen symfonie te schrijven, omdat hij dacht, hoe kan ik ooit tippen aan die 9 symfonieën van Beethoven? Dus deed hij eerst iets anders. Hij oefende, als het ware, met 2 serenades voor orkest. Lichter dan een symfonie, luchtiger, zonder de last van de eeuwigheid op zijn schouders. En juist daardoor zijn die serenades zo heerlijk, zo onbevangen. De 2e serenade, die ga je zo meteen horen, heeft een geheim. Er zijn namelijk geen violen. Brahms liet ze gewoon weg. Geen glanzende hoge viollijnen bovenop. Dus in plaats daarvan legt hij de nadruk op de warme, donkere middenstemmen. Altviolen, cello's en daarbij ook vooral de houtblazers die hier alle ruimte krijgen om te zingen. Het geeft de muziek een zachte, herfstachtige gloed. Of vol zomers, om in dit geval in deze augustusdag te spreken natuurlijk. Als goudkleurig licht door de bomen. Laat op een augustusmiddag. We gaan luisteren naar die 2e orkestserenade door het Gewandhausorchester Leipzig onder leiding van Ricardo Chailly.

0: altijd een gevaarlijke vraag om te stellen natuurlijk. Heb je de violen gemist? Ja, Brahms die heeft ze dus geen partijen toebedeeld in deze prachtige tweede orkestserenade. Het was allemaal vanaf de altviolen te strijken. Dus altviolen, celli en contrabas. En dan natuurlijk ook een glansrol daarbij voor de blazers. Dat allemaal uitgevoerd door het Gewandhaus Orkest Leipzig, die tweede orkestserenade van Brahms. En ze stonden, de Leipzigers, onder leiding van Ricardo Chailly.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Stanford Luits en Théotime Langlois de Zwarte. Viool in A New Division Upon the Ground, bass of John Come and Kiss Me. Muziek van Henry Eccles. En van Eccles nu naar Hummel. Johann Nepomuk Hummel was als kind leerling en huisgenoot ook een tijdje van Wolfgang Amadeus Mozart. En woonde 2 jaar bij de Mozarts in, gratis en voor niets. Omdat Mozart zoveel talent in dat jochie zag. Hij zag een beetje zichzelf terug, een nieuw wonderkind onder zijn vleugelen. En dat hoor je. Bij Hummel klinkt altijd iets van die Mozartiaanse brie, die glans door dat moeiteloze, dat zingende. En in dit geval grazioso boven een deel uit het vierde pianotrio van Hummel. En dat is precies het goede woord, grazioso. Bevallig, sierlijk, muziek die niets van je vraagt, behalve dat je even heerlijk achteroverleunt. En geniet.

Heerlijk, dromerig, dit Andante Grazioso uit het vierde pianotrio van Johan Nepomuk Hummel door het Bozar trio. En die dromerige sfeer, die neem ik ook nog even mee naar het volgende uur van deze klassieken van Avro Tros op NPO Klassiek. Dan hoor je die zeker terug ook in een van de liederen van Richard Strauss. Over dromerig gesproken, dat is ook zeker de titel van deze valse romance. Kan ook de naam zijn van een lekkere cocktail of mocktail, ergens in een hotelbar of gewoon thuis gemixt. Heet namelijk Lazy Night.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden live concerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week gaan we terug naar 1984. De Spaanse meesterpianist Alicia de la Rocha gaf een solo optreden in het Amsterdamse Concertgebouw. En het publiek kon er geen genoeg van krijgen. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
2: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
3: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie en ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
4: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 11 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen, volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Oekraïne valt juist in Rusland magazijnen aan van de grootste webwinkel van het land, precies om dezelfde reden. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg geeft geen extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen twee Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Venray is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant, onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Vooralsnog zijn er vandaag geen blushelikopters nodig. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal waarschijnlijk nog dagen gaan duren. Er komt een meldpunt voor huiseigenaren die telefonisch of aan de deur worden lastiggevallen door verkopers van zonnepanelen, warmtepompen en thuisbatterijen. Vereniging Eigen Huis ziet een toename van huiseigenaren die met agressieve en soms misleidende verkooptechnieken producten krijgen aangesmeerd die vaak niet bij hun situatie past. Soms doen verkopers zich voor als medewerker van de gemeente of van een netbeheerder. FIFA-baas Infantino roept vandaag de top van de voetbalorganisatie bij elkaar voor een crisisoverleg. Hij ligt zwaar onder vuur vanwege zijn ingetrokken plan om de FIFA gedeeltelijk een commerciële onderneming te maken en aandelen te gaan verkopen. De top van de Wereldvoetbalbond gaat nu in Marokko bespreken hoe het verder moet. Het weer tot besluit met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
3: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Fijn dat je luistert. Ja, welkom weer. Ik kreeg vanochtend een foto op mijn telefoon via de app. Een vriend op dit moment in Schotland is hij, om precies te zijn, een foto van Loch Ness. Wat een mooi beeld. De grauwe grijze stenen van het oude kasteel aan de oever van dat meer. Het groene mos dat glimt op de natte rotsen. Het gras dat afloopt naar het donkere water. En daarboven een loodgrijze lucht. Het regent hier veel, schreef hij erbij. En ik dacht, kunnen we wat van die Schotse regen naar Nederland halen? Dat zou veel goeds doen. Maar goed, ja, Schotland, regen, die sfeer. Dat ruige, natte, donkere, adembenemend mooie Schotland wordt gevangen ook in de muziek die ik je nu laat horen. Mendelssohn, die was nog geen 20 toen hij door Schotland reisde. En op een dag voer hij naar een onbewoond eiland in de Hebriden aan de westkust, waar de golven een enorme grot inbeuken. En die grot heet Fingal's Cave. Hij was zo overweldigd dat hij ter plekke de openingsmaten opschreef en ze naar huis stuurde om je te laten begrijpen hoezeer de Hebriden me troffen. En uit die paar noten groeide dit meesterwerk.

Overduren de Hebriden van Felix Mendelssohn, gespeeld door de Wiener Philharmoniker onder leiding van Christian Thieleman. Hey, iedere vanochtend had ik het over een dromerige sfeer die we hoorden als je hebt geluisterd, als je het hebt gehoord in de muziek van Hummel en ook in het stukje Lazy Night van Eric Coates. Dromerige sfeer nu ook in het Wiegenlied van Richard Strauss, gezongen door Charlotte Margiono en het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Edo de Waard.

Wing een lied over het onschuldig slapen, heerlijk dromen. Ja, wie wil er niet aan verlangen? En verlangen bezongen door Charlotte Margiono, Radio Philharmonisch Orkest. Daarbij onder leiding van de chef-dirigent destijds Edo de Waard. Muziek dus van Richard Strauss. Ja, en de volgende aankondiging kan ik worden als schelm en schavuit en protsenmaker, potprotsenmaker gebruiken. Jawel, dat gaat namelijk over Peer Gynt. Peer Gynt is een van die wonderlijke creaties, een van de wonderlijkste figuren uit de toneelliteratuur. Noorse boerenjongen, een dromer, een opschepper, een deugniet, schelmschavuit, jawel, daar zijn ze, die de hele wereld overzwerft en overal wegloopt voor de gevolgen van zijn daden. De schrijver Henrik Ibsen bedacht deze veelpleger en vroeg zijn landgenoot Edvard Grieg om er muziek bij te schrijven. Grieg klaagde dat het een onmogelijke klus was, maar leverde muziek af die inmiddels beroemder is geworden dan het toneelstuk zelf. Uit Peer Gynt nu de tweede suite. Daarin horen we 4 taferelen uit de omzwervingen van Peer. Ontvoering van de bruid, met daarin het bittere verdriet van Ingrid. Ingrid, het meisje dat hij schaakt en meteen ook weer in de steek laat. Ja, want zo is Peer dus. Geen toffe Peer. Een Arabische dans daarna, want Peer belandt zelfs in de woestijn. En dan het beroemdste van allemaal, dan klinkt Solveig's lied. En Solveig is de vrouw die van Peer houdt, oprecht en onvoorwaardelijk. En die haar leven lang op hem blijft wachten, terwijl hij de wijde wereld intrekt. Ze wacht en wacht en wacht tot ze oud en grijs is geworden. En ze blijft zingen. De winter mag gaan, de lente die verdwijnt, maar jij komt terug. Dat weet ik zeker. En ik zal er zijn zoals ik beloofd heb. Trouw die een heel leven duurt, gevangen in 1 melodie. Maar voor we haar horen zingen, eerst de ontvoering van de bruid.

0: tweede suite uit Peer Gynt van Edvard Grieg, gespeeld door het City of Birmingham Symphony Orchestra onder leiding van Sakari Oromo. En Ivo de Graat via de NPO Luister app schrijft: goedemorgen Ab. Ja, Peer Gynt. Een paar jaar geleden speelde mijn moeder met een orkest dit stuk met als verteller Frank Groothof. Ik zie Frank nog voor me, boeiend, vertellend en spelend met de zaal. Het maakte diepe, diepe indruk. Inderdaad, Frank, en dan in die vertellingen. Destijds ook volgens mij met Frank Groothof gedaan en het Utrecht Studentenconcert. Ja, superleuke ervaring en het blijft je altijd bij.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Poulenc. Hommage aan een van zijn goede vrienden, in dit geval goede vriendin. De chansonnière Edith Piaf. Hommage aan Edith Piaf uit de improvisation van Poulenc. Gespeeld door de Artist in Residence van het Avro Tros Vrijdagconcert. Komend seizoen, dat wil zeggen, dat begint natuurlijk al in september. Het nieuwe seizoen, seizoen 26-27. Meester pianist Thomas Beyer. Meer informatie vind je natuurlijk op de site van onze zender ook. En ook van Avro Tros Vrijdagconcert. En van Piaf Parijs gaan we nu naar Wenen. De balzaal Korngold en zijn Straussiana. Een kleine vrolijke ontdekking. Korngold, wonderkind, componist die in Hollywood beroemd werd met zijn filmmuziek, kreeg in 1953 een verzoek van een uitgever van schoolmuziek. Schrijf eens iets voor jeugdorkesten. En Korngold, zelf een Wener in hart en nieren, dook in de muziek van de Strauss-familie, de walse koningen van zijn geboortestad, dat wil zeggen Wenen, en toverde uit hun melodieën dit sprankelende drieluik. Het is Korngold die even terug naar huis gaat, weg van de filmstudio's, terug naar het Wenen van zijn jeugd, waar de muziek danste en het licht scheen en schitterde. Ja, uit die kroonluchters boven de balzalen. Genoeg geassocieerd, we gaan luisteren en dansen in gedachten.

Een hommage aan de walsenfamilie Strauss. Schreef natuurlijk veel van meer dan walsen, polka's, quadrilles enzovoorts. Straussiana, dat wil zeggen muziek van Erich Wolfgang Korngold. Symphony of London, onder leiding van John Wilson. En voor het contrast, nu even deze ingetogen muziek van Tchaikovsky.

0: Muziek van Tchaikovsky, gespeeld door Pablo Ferrandez, de cellist bij het Zweeds Kamerorkest, alleen van Martin Fuster speelde deze nocturne, nachtelijke muziek. Maar het is nog lang geen tijd voor de nacht. De ochtend is bijna voorbij, maar dan gaan we lekker beginnen aan de middag. En dat doen we met Johannes en de muziekfabriek. Goedemorgen, Johannes.
1: Ja, goede, nog net morgen. Ja, hallo, Ab.
0: Wat heb je meegenomen?
1: Ja, iets heel bijzonders. Weet jij het eigenlijk al, wat ik heb meegenomen, of niet?
0: Nee,
1: is
0: ik
1: het
0: weet
1: een verrassing?
0: Het niet. Ik laat me verrassen.
1: Oh, oké, dan laten we het dan even eerst horen.

0: beetje aan Caroline Shaw. Is dat een beetje waar, in die buurt? Kom ik dan goed in de buurt?
1: Ja, dat zijn wel de juiste invloeden. Ja. Ook iemand als David Lang heeft daar invloed op gehad. Maar ook bijvoorbeeld een band als ABBA. Maar dit zijn eigenlijk vier bijna allemaal Nederlandse queer zangers die een vocaal kwartet hebben. Ze heten Or Sebastian. Mm-hmm. En ze hebben een album uitgebracht en dat heette Gay Porn Suite. En daar gaan we het straks over hebben.
0: Mm. Klinkt in ieder geval als een goede teaser, de Gay Porn Suite.
1: Mm-hmm.
0: Ja, ik heb nu al rode oortjes. En die rode oortjes die gaan nu luisteren met jullie allemaal, lieve luisteraars. De Charcona van een anonieme componist. Veel plezier zometeen bij de Muziekfabriek met Johannes.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Zes gesprekken uit het afgelopen seizoen klinken deze zomerweken nog een keer uit je radio.
2: Wat mooi dat er nog zo'n programma is op de Nederlandse radio waar je zo rustig de tijd hebt om te praten.
1: Deze week Parkinson-professor Bas Bloem over het belang van kunst.
2: Ik denk dat kunst kan bijdragen aan de volksgezondheid.
1: De kracht van muziek.
2: Ja, daar kan ik helemaal verliefd naar luisteren. Het is echt prachtig.
1: En de schoonheid van een modelspoorbaan.
2: Het is een stuk kunst. Het is industrial design.
0: Panorama Zondag. Zondagavond van 6 tot 8. Hier op NPO Klassiek.
3: Ster. Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
4: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Belzschak Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhof en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.
5: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
4: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
5: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 12 uur, Jon van Kan met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen. Volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Oekraïne valt juist in Rusland magazijnen aan van de grootste webwinkel van het land. Precies om dezelfde reden. Een vermiste zwemmer bij Callantse Oog blijkt te zijn verdronken. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Gisteren overleed een 26-jarige vrouw uit Gelderland die op dezelfde plek in de problemen was gekomen. De twee vrouwen probeerden gisteren een kind te helpen dat dreigde te verdrinken, maar ze kwamen zelf in de problemen. Het kind en een vierde zwemmer zijn gered door de reddingsbrigade. De 26-jarige vrouw uit Gelderland werd uit het water gehaald en gereanimeerd, maar de hulp mocht niet meer baten. Een deel van een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX is vanochtend vermoedelijk ingeslagen op de maan. Dat zou zijn gebeurd rond 8:55. De raket werd niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. Waarschijnlijk heeft de raket een krater van zo'n 20 meter breed achtergelaten. Het stof van de botsing kan een paar kilometer hoog opstijgen. De botsing was niet te zien vanaf de aarde. Er komt een meldpunt voor huiseigenaren die telefonisch of aan de deur worden lastiggevallen door verkopers van zonnepanelen, warmtepompen en thuisbatterijen. Vereniging Eigen Huis ziet een toename van huiseigenaren die met agressieve en soms misleidende verkooptechnieken producten krijgen aangesmeerd die vaak niet bij hun situatie passen. Soms te verkopen zich voor als medewerker van de gemeente of als netbeheerder. Het weer met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden, verder zo goed als droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Het Grachtenfestival. Van 7 tot en met 16 augustus in Amsterdam. 150 concerten op 90 bijzondere locaties in alle delen van de stad. Van Sloterplas tot Over het IJ. Bestel nu kaarten op grachtenfestival.nl.
6: 19 tot 23 augustus, Wagner Vierdaagse Heiliglandstichting. Op Rij Muziek in de Bossen bij Nijmegen. Tickets, wagnervierdaagse.nl.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. De Muziekfabriek. Met Johannes Wierik Speetjens.
10: Goedemiddag.

Het eerste deel uit Le Carnaval des Animaux van Camille Saint-Saëns, uitgevoerd door Lucas Jussen en Arthur Jussen, samen met de solisten van het Concertgebouw Kamerorkest. Fijn dat je luistert naar NPO Klassiek. Vanmiddag in de Muziekfabriek hoor je een queer album met de naam Gay Porn Suite, dat over meer gaat dan porno. Een pionier op de harp die de weg vrijmaakte voor veel muzikanten van kleur. En ik heb een vraag voor je. Welke muziek brengt jou terug naar een onvergetelijke zomer? Stuur me het muziekstuk dat onlosmakelijk verbonden is met een mooie herinnering aan een zomerse vakantie. Vertel me waarom juist deze muziek jou terugbrengt naar dat moment. En wie weet hoor je jouw muziekstuk hier op NPO Klassiek. Ik lees het graag in de NPO Luister-app.

0: Glendale uit het quintet voor gitaar en strijkkwartet van Mauro Giuliani in een bewerking voor Pepe Romero en de Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Neville Mariner.
1: Lekkere track. Johannes, track van de dag.
0: Een van de hoogtepunten van Pride Amsterdam vond afgelopen zaterdag plaats, de traditionele botenparade. Een dag waarop feest en protest hand in hand gaan. En een dag waarop queer mensen zich zichtbaar en vrij door de stad kunnen bewegen. Was het elke dag maar zo'n feest. World Pride Amsterdam duurt nog tot en met zaterdag. En om ook daarna de vlam van Pride te laten branden, wil ik je deze week muziek laten horen van queer artiesten. Dit lied is bekend geworden in de versie van Klaus Nomi. In zijn versie werd het androgyn, queer en camp. En in de uitvoering van Or Sebastian gaat het nog een stapje verder. Het maakt deel uit van hun album Gay Porn Suite van dit vocale kwartet van vier queers. Het is een album dat over meer gaat dan wat die titel doet vermoeden. Het gaat over verlangen, over angst en onthecht zijn, over gemeenschap zoeken en vooral over de zoektocht naar een identiteit die niet door anderen is vastgelegd of is bedacht. In hun uitvoering van The Cold Song hoor je invloeden van componisten als David Lang en Carolyn Shaw, maar ook van bijvoorbeeld ABBA.
2: What power

mooie hommage aan onze queer voorouders, zo zeggen de leden van Or Sebastian zelf. Een vocaal kwartet van Felix Schellekens, Timo ten Buijser, Arnoud Lemps en Dominic Kramer. Ze zongen hier de Cold Song uit King Arthur van Henry Purcell. En je kan dit kwartet aan het werk zien komende vrijdag in Amsterdam, of op 6 september in Leiden en ook nog op 12 september in Gent. Meer info op hun website orsebastian.com.

0: Mozart Asks Pleasure First uit The Piano, een compositie van Michael Nyman, gespeeld hier aan de piano door John Lenihan. Daarvoor hoorde je het Zeitmeier Quartet met een deel uit het 41ste, nee, met een strijkkwartet, sorry, van Robert Schumann.
1: De Muziekfabriek met Johannes Wierik Speetjens op NPO Klassiek. Radio Reisdienst.
0: Kun je een betere manier voorstellen om je deze zomer te verplaatsen dan door muziek? In de Radio Reisdienst ga ik op zoek naar de noten die jou meenemen naar die ene vakantie, die ene zomerherinnering die voor altijd verbonden is met een muziekstuk. Jetka die schrijft: mijn zomermuziek is, niet heel verrassend, maar de zomer uit de vierjarige tijden van Antonio Vivaldi. Maar dan toch iets verrassender in de versie van Max Richter.

Summer One uit de Four Seasons, recomposed door Max Richter en origineel natuurlijk van Antonio Vivaldi. Gespeeld door Daniel Hope met het Concerthaus Kammerorchester Berlin onder leiding van André de Ridder. En dat is de zomermuziek van NPO Klassiekluisteraar Jetka. En welke muziek is voor jou voor eeuwig en altijd verbonden met één bepaalde zomerherinnering? Laat het me weten via de NPO Luister-app of via mail naar de muziekfabriek@avrotros.nl of via de website npoklassiek.nl/radioreisdienst. En wie weet hoor je jouw zomer hier op NPO Klassiek.

De volledige Noorse dansen voor viool en orkest van Johan Halvorsen. Gespeeld door Marianne Torsen op viool met het Bergen Philharmonisch Orkest onder leiding van Neeme Järvi. En nu een van de Welsh Songs van Ludwig van Beethoven met Ian Bostridge, Viel de Frang, Nicolas Altstadt en Antonio Papano. Dit is The Parting Kiss.

een van de liederen voor piano van Fanny Mendelssohn, uitgevoerd door een saxofoonkwartet uit Barcelona, Capillard. En soms hoef je maar een paar maten van iets te horen om op slag verliefd te worden. Ik heb het over een muziekstuk als Jollity van Dorothy Ashby, een pionier op de harp die de weg vrijmaakte voor veel muzikanten van kleur. Als vrouw in de jazz in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw, toen zij actief was, had ze het al niet makkelijk. En dan speelde ze ook nog een best wel ongewoon instrument als de harp. Ze speelde geen traditioneel repertoire en was ook zwart. Op ieder vlak werkte eigenlijk alles haar tegen. En toch maakte ze 11 geweldige albums. En de harp bevindt zich niet zo op de voorgrond als bijvoorbeeld zangers of andere instrumentalisten. Maar de manier waarop zij, Ashby, het instrument bespeelde en er ook voor componeerde in zoveel verschillende muzikale contexten verdiende, geloof ik, tijdens haar leven veel meer aandacht. En wat Dorothy's muziek zo bijzonder maakt, en dat ga je nu ook horen, is dat ze altijd vooruit wilde. Zo was ze ook haar tijd ver vooruit door het maximale uit het geluid van de harp te willen halen. Zo hoor je hier in Jollity een mix van verschillende muziekstijlen, van funk tot soul en jazz.

Deze prachtige muziek heet Jollity en is gecomponeerd door Dorothy Ashby, die je hier ook op harp hoorde samen met contrabassist Hammond Wright. Op drums hoorde je Art Taylor en Frank Wes, hoorde je op dwarsfluit. Zometeen de ideale soundtrack voor deze woensdagmiddag. Muziek badend in de Salzburgse zon van een 17-jarige Mozart.

0: NPO Klassiek. Vanaf zaterdag is Podium op het Grachtenfestival. 8 dagen lang doen we verslag. Met live muziek en gesprekken over het zomerse muziekfeest in Amsterdam. Wil je komen kijken en luisteren? Dat kan. Elke dag van 5 tot 6 in het College Hotel in Amsterdam. De toegang is gratis. Kom langs bij Podium op het Grachtenfestival. Vanaf zaterdag, 8 dagen lang vanuit het College Hotel in Amsterdam. Hier op NPO Klassiek.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien 80 geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 1 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan eerder werd gedacht. Aanklacht is uitgebreid met 10 nieuwe slachtoffers. Totaal komt ermee op 14. Jan B. was behalve in de politiek ook actief in de zorg. Hij bood zich aan als begeleider van kwetsbare kinderen en viel in als invalkracht op kinderdagverblijven in de regio Amsterdam. De 66-jarige verdachte werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. B. wordt ervan verdacht haar te hebben verkracht. Ook zou die een 13-jarige jongen hebben aangerand. Ook België helpt mee om de brand te blussen in het natuurgebied bij Venray in Limburg. Het land stuurt 2 brandweerpelotons. Verder leveren de veiligheidsregio's Utrecht en IJsseland speciale sproeisystemen om de grond nat te houden en de temperatuur in de bodem te verlagen. Het vuur is nog steeds niet onder controle, maar de aard van de brand is wel veranderd. Die verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden hoeven de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie te komen. Op de luchthaven van Leipzig in Duitsland is vannacht een drone aangetroffen. Volgens Duitse media bevatte het apparaat mogelijk een explosief en een ontsteker. De drone zou in de buurt van een Oekraïns transportvliegtuig zijn gevonden. De Duitse politie is nog op zoek naar de bestuurder. De luchthaven van Leipzig wordt beschouwd als een knooppunt voor westerse wapenleveringen aan Oekraïne. In Rotterdam zijn 2 agenten mishandeld bij een politiecontrole. Dat gebeurde gisteravond in de wijk Bospolder. Agenten wilden een man controleren na een melding van overlast. Hij zou zich hevig hebben verzet. De politie heeft onder meer een taser gebruikt om de man te kunnen overmeesteren. Agenten moesten naar het ziekenhuis, maar zijn inmiddels weer thuis. Een 49-jarige Rotterdammer is aangehouden. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al een tijd met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen. Volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Oekraïne valt juist in Rusland magazijnen aan van de grootste webwinkel van het land. Precies om dezelfde reden. De Nederlandse AIVD behoort tot de 3 beste inlichtingendiensten van Europa. Dat concludeert het Franse weekblad L'Express in een ranglijst die het samenstelde op basis van 60 hooggeplaatsten in de westerse spionagewereld. Alleen de inlichtingendiensten van het Verenigd Koninkrijk, de MI6, en Frankrijk doen het beter. De AIVD heeft volgens L'Express veel technische kennis in huis, gespecialiseerde hackers en geeft de agenten over het algemeen veel vrijheid. Het weer nog tot besluit zo goed als droog. Alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot lokaal 28 graden in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden en in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
2: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
0: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
3: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
0: NPO Klassiek. Tros. De Muziekfabriek met Johannes Wierik Speetjens.

het presto uit het 27e symfonie van Wolfgang Amadeus Mozart. Jeetje. Concertus Musicus Wienen onder leiding van Nicolaas Harnoncourt. Welkom bij de Muziekfabriek. Zometeen hoor je Groningen, want Groningen zingt en zamelt geld in voor Oekraïne. De link tussen de Lambada en de coronacrisis. En het antwoord op de vraag hoe dicht je de kloof tussen het platteland en de stad.

0: de dans van de Prularia-verkopers, of zoals het in het Italiaans zo mooi heet, Il ballo dei bagatellieri, gecomponeerd door Nicola Matteis senior en gespeeld hier door Il Pomodoro onder leiding van Maxim Emilianichev.
1: Goed idee!
0: Vorige week zijn er 3 heel bijzondere concerten georganiseerd in Groningen. De Oekraïense dirigent Ruben Tolmakov is speciaal voor die 3 concerten naar Nederland gekomen om met het projectkoor Midden-Groningen in 1 week tijd 8 Oekraïense koorwerken in te studeren.
1: Goed idee!
0: Vorige week zijn er 3 heel bijzondere concerten georganiseerd in Groningen. De Oekraïense dirigent Ruben Tolmakov is speciaal voor die 3 concerten naar Nederland gekomen om met het projectkoor Midden-Groningen in 1 week tijd 8 Oekraïense koorwerken in te studeren en het

En de 55 leden van het koor hulden zich in de kleuren van de Oekraïnse vlag en zongen het repertoire gedurende 3 avonden. En daarmee hebben ze maar liefst 11.000 euro opgehaald voor Svoji. Dat betekent in het Oekraïns onze mensen of voor de onze. Een organisatie die protheses ontwikkelt voor oorlogsslachtoffers in Oekraïne. En vanwege dat fantastische resultaat, dat geldbedrag, is het project verlengd wegens succes. Vanavond wordt er bij wijze van toegift een workshop georganiseerd voor amateurkoorzangers in Hilversum. En ook het geld dat daar via een collecte wordt ingezameld is bestemd voor het Humanitair Fonds in Oekraïne, dat protheses financiert voor oorlogsslachtoffers. Als je zelf ook je steentje wil bijdragen voor dat fonds en wil doneren, stuur dan een bericht via de NPO Luister-app voor meer informatie.

Een gebed voor Oekraïne van Valentin Silvestrov, uitgevoerd door het Nationaal Symfonieorkest van Oekraïne, onder leiding van Volodymyr Sirenko.

0: voor je. Dat was The Lamp van John Tavener, uitgevoerd door Tenebrae onder leiding van Nigel Short. En daarvoor hoorde je een deel uit Epigraph Antique van Claude Debussy, uitgevoerd door Califax.
1: De Muziekfabriek met Johannes Wierik Speetjens op NPO Klassiek.
0: Hoe kun je de kloof dichten tussen het platteland en de stad? Tussen klassieke muziek en jazz? Nou, het zal je verbazen, maar George Gershwin die deed daar een best verdienstelijke poging toe. En die pakte ook nog eens best goed uit. In Rhapsody in Blue verenigt hij verschillende muzikale werelden, levendige ritmes, blues-invloeden, de improviserende sfeer van jazz en de uitstraling van klassieke muziek. En zo sprak het stuk niet alleen liefhebbers aan van jazz, maar ook van klassiek. En daarnaast schetst Gershwin een beeld van Amerika. Rustige en dromerige passages die worden afgewisseld met energieke en drukke delen, waardoor zowel de sfeer van het platteland als de dynamiek van de grote stad hoorbaar worden. En op die manier ontstond een compositie waarin tegenstellingen niet tegenover elkaar stonden, maar juist één geheel vormden. En zo sloeg Rhapsody in Blue een brug tussen stad en platteland en tussen klassieke muziek en jazz. Maar het stuk viel niet bij iedereen in de smaak, zelfs Leonard Bernstein, die je hier aan het werk zal horen, als pianist en als dirigent. Nou, hij was er niet een en al positief over. Hij zei dat Rhapsody in Blue geen strak opgebouwde compositie is, maar eerder een reeks muzikale ideeën die aan elkaar zijn geregen. Nou, dat is niet echt een compliment. Hij merkte zelfs op dat je er hele hompen uit kunt snijden zonder dat het stuk instort. Nou, die hele hompen die heeft hij er niet uitgesneden. Rhapsody in Blue van George Gershwin wordt hier uitgevoerd door het Los Angeles Philharmonic met pianist en dirigent Leonard Bernstein. En dat klinkt zo.

0: Het iconische Rhapsody in Blue, waarin het platteland de grote stad ontmoet en jazz, klassieke muziek, van George Gershwin, uitgevoerd hier door het Los Angeles Philharmonic onder leiding van Leonard Bernstein, met hem ook aan de piano.
1: Hit van de week.
0: De coronacrisis. Het staat als periode in mijn geheugen gegrift. En waarschijnlijk heb jij er ook een heel specifieke herinnering aan. Voor veel mensen was het een tijd van uitgestrekte somberte. Een soort van woestijn van afwezigheden, van niks. Met af en toe een Fata Morgana van iets. Het Ludwig Orchestra en het Berlage saxofoonkwartet wilden in die periode juist iets maken dat pure vreugde en energie uitstraalde. Een muzikaal tegengif, zeg maar, tegen de somberheid van die tijd. En zo werd hun Lambada een uitnodiging aan iedereen die behoefte had aan serieus plezier. En ook vandaag, ook na de coronacrisis, kunnen we daar denk ik nog altijd wel wat van gebruiken.

0: Heerlijk, deze Fandango uit L'Endimione van Nicola Conforto, uitgevoerd door Daniel Hope op viool met het Kamerorkest uit Zürich. Ja, het is al bijna 2 uur, dat betekent dat het bijna tijd is voor Maatwerk met Mieke van der Wij. Goedemiddag.
1: Ja, hoi.
0: Wat mogen mensen verwachten zo meteen?
1: Nou, in ieder geval wat werk van de vrouwelijke componisten. Ik weet niet hoeveel vrouwelijke componisten jij afgelopen 2 uur hebt gehad in je draaiboek.
0: Fanny Mendelssohn is sowieso voorbij gekomen.
1: Fanny, oké. Okay.
0: Ja, en ook we hadden ook nog een Amerikaanse harpiste. Wij proberen eigenlijk elke minstens 1 vrouwelijke componist aan het woord te laten.
1: Dat probeer ik ook altijd. Ik hamer daar ook op. Wij hebben het komende uur... of in ieder geval de komende uitzending... Sophia Maria Westenholz. Kende ik niet. Oh. Nee. En bijvoorbeeld iemand, die kende ik ook niet. Dat vind ik juist zo leuk. Francesca Caccini. En heel vaak werd er gedacht dat zij na haar huwelijk... opgehouden was als componist. Of ook als uitvoerend muzikus. Wat natuurlijk heel vaak gebeurd is. Die vrouwen konden geen kant op. Maar nu is er dan weer archiefonderzoek gedaan. En dan blijkt dat dat gewoon helemaal niet waar is.
0: Nou.
1: Dus ik denk dat er wat die vrouwen betreft nog een hoop te ontdekken valt.
0: Kijk, Dorothy Ashby. Dat was de tweede vrouwelijke componist die hier de afgelopen 2 uur te horen was. Maatwerk is er zometeen met Mieke. Ik wens je een hele fijne middag.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week gaan we terug naar 1984. De Spaanse meesterpianist Alicia de la Rocha gaf een solo optreden in het Amsterdamse Concertgebouw. En het publiek kon er geen genoeg van krijgen. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 2:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De brandweer in Noord-Limburg krijgt nu ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffing en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er 100 filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met daarin nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU, CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting van de rechtszaak. Het onderzoek naar de man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast in de politiek ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijven in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 jaar aangifte had gedaan. Criminelen zijn erin geslaagd de code te kraken van een apparaat waar bitcoins in kunnen worden opgeslagen. Ze hebben voor bijna 90 miljoen euro aan cryptomunten buitgemaakt. Canadese fabrikant van het apparaat zegt dat mensen nog steeds risico lopen. Het bedrijf roept klanten op hun bitcoins ergens anders onder te brengen. Het apparaat beveiligt cryptomunten met een toegangscode, maar die kan dus worden gekraakt. Het weer zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot lokaal 28 graden in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden en in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Europa wil zijn grenzen beschermen, maar tegen welke prijs?
3: Je ziet dat de neiging van landen steeds groter wordt om koste wat kost mensen buiten de deur te houden.
2: De dagelijkse realiteit aan onze grenzen in de documentaire serie Poorten van Europa. Vanavond 8:45, VPRO NPO 2.
4: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
0: NPO Klassiek. Omroep Max. Maatwerk. Met Mieke van der Wij.

0: We waren even op het platteland met de Arcadische suite van Philip Scharwenka. Een suite voor orkest. Wordt het eerste deel gespeeld door de Gevele Symfonieorkest onder leiding van Christopher Fifield.
1: De bestemming.
0: Maar goed, van het platteland gaan we nu toch echt naar een stad ergens op de wereld. Als je hem raadt, maak je kans op onze weekprijs. Dat is een mooie hoofdtelefoon met ruisonderdrukking. De hints van vandaag zijn, let op, vioolset. 2, Sweeney. En 3, de kledinghanger. Vioolset, Sweeney en de kledinghanger. Ja, hij is niet zo heel makkelijk vandaag. Wat is de bestemming? Laat het me weten via de NPO Luisterapp. En dan gaan wij nu verder met Sophia Maria Westenholz, een Duitse componist, pianist en zangeres aan het hof van Ludwigslust. Hoewel ze in haar tijd veel waardering kreeg, is haar muziek later grotendeels vergeten. Goh, waar hebben we dat eerder gehoord? Komt veel voor, vooral bij vrouwelijke componisten. Maar goed, we gaan nu luisteren naar een rustig middendeel uit haar pianosonate en dan kun je haar gevoel voor melodie en het verfijnde samenspel van piano vierhandig mooi horen.

Tweede deel van de pianosonate Sophia Maria Westenholz, gespeeld door Wu Qian en Juho Pojonen. Verlei uns Frieden van Felix Mendelssohn werd gecomponeerd in 1831 op de tekst van Maarten Luthers vertaling van het middeleeuwse gebed Da Pacem Domine, geef ons vrede, o Heer. Het stuk begint ingetogen, eerst met bassen, waarna steeds meer stemmen zich aansluiten. En zo groeit die muziek uit tot een warme vierstemmige oproep tot vrede, die aan kracht wint zonder haar rust te verliezen. Vredige muziek horen we daarna ook in Germaine Taillefer's Pastorale, geschreven voor fluit en piano. Een kort stuk met lange lyrische lijnen.

0: Emily Bynon op fluit en Masako Ezaki op piano. Pastorale dus van Germaine Taillefer. En daarvoor Verlei uns Frieden gnediglich van Felix Mendelssohn Bartholdy. Ensemble Orchestraal de Paris en Collegium Vocale Gelt. Onder leiding van Gent, moet ik zeggen. Gent. Onder leiding van Philip Herwegen.
1: Maatwerk met Mieke van der Wij op NPO Klassiek.
0: Giovanni Battista Viotti was een Italiaanse componist en een van de grootste vioolvirtuozen uit de klassieke periode. Zijn muziek staat bekend om de heldere melodieën, de elegante stijl en natuurlijk de belangrijke rol voor de solo viool. En dat hoor je in zijn vioolconcert nummer 22, een van zijn geliefdste werken. Het orkest opent met een uitgebreide inleiding waarna het rustig spanning opbouwt en langzaam ontstaat de verwachting van de solist, die daarna met virtuose en expressieve vioolklanken het muzikale verhaal verder vertelt. De delen 1 en 2.

De Duitse violist Christian Tetzlaff. Hij werd begeleid door het Deutsches Symfonieorchester Berlin onder leiding van Paavo Järvi. Muziek dus van Giovanni Battista Viotti. Van de heldere klanken van de klassieke periode gaan we naar de donkere, meeslepende wereld van de late romantiek. Liebestod uit Tristan und Isolde van Wagner. In deze indrukwekkende aria zingt Isolde over haar liefde en verlangen, terwijl ze zich verenigt met de dood van Tristan, nadat ze zijn levenloze lichaam heeft gevonden. Ja, helaas geen zang. Dat moeten we zelf, het verhaal moeten we er zelf bij bedenken. Want we gaan zo meteen luisteren naar een arrangement voor saxofoon en piano. Carlos Jiménez en José Alberto del Cerro.

De beroemde Liebestod uit Tristan und Isolde van Wagner, gearrangeerd voor saxofoon en piano. Laten we zeggen dat de meningen erover verdeeld zijn. Niet iedere luisteraar hebben wij hier een plezier mee gedaan. Nou ja, je kan ook niet altijd iedereen een plezier doen, maar ik begrijp de kritiek ook wel enigszins. Goed, we gaan gauw weg van die dramatische wereld van Wagner. Gaan naar de helderheid van Franz Schubert. Want die schreef natuurlijk ook muziek vol expressie en gevoel, maar hij had wel een wat lichtere en energiekere klank. Het vierde deel, het presto uit zijn tweede symfonie.

0: NPO Klassiek. Het zomeravondconcert brengt de Spaanse zomerzon naar je toe. Het Spaans Nationaal Orkest speelt opzwepende muziek van Ravel en de Falla. En het zwoele Concerto de Aranjuez van Joaquín Rodrigo. Mis het niet. Zondag om 8 uur het Spaans Nationaal Orkest in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
3: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven, daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
2: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 3:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. Excuus. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. De brandweer in Noord-Limburg krijgt nu ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffing en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting in de zaak. Het onderzoek naar de man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was behalve in de politiek ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijven in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat de vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. Dieven hebben voor 90 miljoen euro aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Het bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veilige manier op te slaan. Het apparaat beveiligt de munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Langs de kust is het 22 graden, in Limburg een graad of 28. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden. En in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Belchak Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhoff en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
0: NPO Klassiek. Omroep Max. Maatwerk. Met Mieke van der Wij.

0: Welkom bij het tweede uur van Maatwerk. We begonnen dat met muziek van Pietro Locatelli. Gespeeld door het Freiburger Barok Orkester onder leiding van Thomas Hengelbrock. Ja, Locatelli, als je langs de Prinsengracht rijdt, nummertje 506... en je kijkt goed, dan zie je een plakkaat dat hij daar gewoond heeft... en hij is ook in Amsterdam gestorven. Misschien wel in dat huis in 1764.
1: De bestemming.
0: Ja, we zijn op zoek naar onze bestemming. Een stad ergens op de wereld. Het is vandaag wat moeilijker dan andere dagen, maar dat vind ik eigenlijk ook wel leuk. Dan is het nog een beetje een uitdaging, zo gezegd. Als je me raadt, maak je kans op onze weekprijs. Dat is een draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking en een maatwerklogo. De hints van vandaag zijn, let op, 1. Vioolset. 2. Sweeney, en dat spel je S-W-E-N-E-Y, Sweeney. En de derde hint, de kledinghanger. Wat is onze bestemming? Laat het me weten via de NPO Luister-app. En dan gaan we nu naar een vrouwelijke componist waarvan ik de naam niet kende. Francesca Caccini. La Liberazione di Ruggiero dall'Isola d'Alsina. Zo heet dat, het eerste de scène. Het is misschien een opera. Maar goed, in ieder geval was die Francesca een van de belangrijkste vrouwelijke componisten uit de vroege barok. En haar verhaal laat weer eens goed zien waarom nieuw muziekwetenschappelijk onderzoek zo belangrijk blijft. Want lange tijd werd gedacht dat zij na haar huwelijk haar carrière als componist en uitvoerend muzikus zou hebben beëindigd. Maar dankzij archiefonderzoek van onderzoeker Francesca Raffaelli weten we inmiddels dat ze ook daarna actief bleef als componist, luitist, harpist en clavecinist. En dat is heel goed, want daarmee corrigeert zij een beeld dat dan jarenlang weer door generaties muziekhistorici wordt doorgegeven. En na muziek van Caccini, muziek van Francesco Molino, zijn trio voor fluit, gitaar en altviool.

De groep heet heel mooi Serenade à Trois. En ze speelde dus muziek van Francesco Molini. En daarvoor Francesca Caccini. We gaan nu naar Chanson Perpétuelle van Ernest Chausson. Klinkt heel chic, maar betekent gewoon pantoffel of slipper. Hij schreef dat werk op een gedicht van Charles Cros, waarin een verlaten vrouw haar verdriet en verlangen uitspreekt. Een intense emotie die doorklinkt in de lange zanglijnen en de melancholieke sfeer van die muziek. Chanson Perpétuel, ja, eeuwig lied betekent dat eigenlijk, maar het was wel het laatste werk dat hij volledig voltooide, want zijn strijkkwartet daarna bleef onvoltooid achter.

0: Muziek van Ernest Chausson, Chanson Perpétuelle, gezongen door de sopraan Barbara Hannigan. En achter de piano zat Bertrand Chamaillou. En verder hoorde je Emerson String Quartet.
1: Maatwerk met Mieke van der Wij op NPO Klassiek.
0: Ja, dan gaan we nu luisteren naar een wat langer stuk, namelijk Don Juan van Richard Strauss. Hij componeerde dit toen hij pas 24 jaar was. Een symfonisch gedicht heet dat. En in dat gedicht brengt Strauss het verhaal tot leven van de legendarische verleider Don Juan. Gebaseerd op het gelijknamige gedicht van de Oostenrijkse dichter Nikolaus Lenau. En in Lenau's versie is Don Juan's zoektocht naar liefde niet alleen een kwestie van zoveel mogelijk vrouwen verleiden, maar vooral een zoektocht naar de ideale vrouw. Gedreven door een verlangen dat nooit wordt vervuld, blijft hij steeds verder zoeken. En uiteindelijk verliest hij zijn hoop op aardse liefde en blijft er nog maar één verlangen over, namelijk de bevrijding door de dood. 17 minuten lang, Orchestre du Centre National des Arts du Canada, onder leiding van Alexander Shelley. Don Juan van Richard Strauss.

Ja, toen was het afgelopen, de bevrijding door de dood. Don Juan, symfonisch gedicht van Richard Strauss. Orchestre du Centre National des Arts du Canada, onder leiding van Alexander Shelley. En dan nu naar het derde deel uit het derde blaasquintet van Anton Reiga. Een Tsjechisch-Franse componist die een belangrijke rol speelde in de ontwikkeling van het blaasquintet als kamermuziekgenre. Ja, vergeten we wel eens, maar het is ooit allemaal bedacht en het was er vroeger niet. Hij schreef tientallen werken voor deze bezetting en gaf elk instrument een eigen karakter en stem.

Het Albert Schweitzer Quintet speelt het derde deel uit het derde blaasquintet van Antonín Rajka. En dan nu naar Jan Dismas Zelenka, een boheemse componist die tijdens de barokperiode werkte aan het Hof van Dresden, een van de muzikale hotspots in Europa toen. Daar groeide hij uit tot een van de best betaalde muzici en componisten. En Bach vond hem ook een van de belangrijkste componisten van zijn tijd. Later is hij weer een hele tijd vergeten, maar tegenwoordig horen wij hem weer en hij verdient een mooie uitvoering. Il Fondamento, onder leiding van Paul Dombrecht. Tot aan de ster en het nieuws.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Zes gesprekken uit het afgelopen seizoen klinken deze zomerweken nog een keer uit je radio.
2: Wat mooi dat er nog zo'n programma is op de Nederlandse radio waar je zo rustig de tijd hebt om te praten.
1: Deze week Parkinson-professor Bas Bloem over het belang van kunst.
2: Ik denk dat kunst kan bijdragen aan de volksgezondheid.
1: De kracht van muziek.
2: Ja, daar kan ik helemaal verliefd naar luisteren. Het is echt prachtig.
1: En de schoonheid van een modelspoorbaan.
2: Het is een stuk kunst. Het is industrial design.
0: Panorama Zondag. Zondagavond van 6 tot 8. Hier op NPO Klassiek.
3: Ster. Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terres om op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terresom.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Neem Terres om op in je testament. Kijk op terresom.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 4:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De brandweer bij Venray in Noord-Limburg heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand in natuurgebied de Boshuizenbergen in Oostrum is onder controle, zegt de veiligheidsregio, maar nog niet gedoofd. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand brak eergisteren uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Een deel is beschermd Natura 2000 gebied. De Stichting Het Limburgs Landschap is bang dat een belangrijk deel daarvan verloren is gegaan. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen, was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. Het explosief is verwijderd. De zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. De drone werd gevonden bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatsverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatsverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Dieven hebben voor 90 miljoen euro aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. Het Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Het bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veilige manier op te slaan. Het apparaat beveiligt de munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer tot besluit, zon en wolken wisselen elkaar af. Aan de kust waait het hard en is het zo'n 24 graden. In de rest van het land is het maximaal 29 graden. Morgen begint de dag zonnig en dan wordt het tussen de 20 en de 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ta-ta-ta-ta. Beethoven's imposante 5e symfonie wordt uitgevoerd door het Antwerp Symphony Orchestra. Ook hoor je Dvorak's vioolconcert op 23 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie en ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
0: NPO Klassiek. Omroep Max. Maatwerk. Met Mieke van der Wij.

0: Het geluid van de saxofoon van Jess Gillam, een Engelse saxofoniste. 28 jaar is ze pas, maar ze heeft zelfs al op de Last Night of the Proms opgetreden. En ze is ook nog eens een keer iemand die hetzelfde werk doet als ik op dit moment. Ze presenteert voor de radio, ongetwijfeld in de klassieke sfeer. Zij werd begeleid door het BBC Concert Orchestra onder leiding van Jessica Cottis. En ze speelde een compositie van John Harle. Dat is ook een Engelse saxofonist, componist. Hij is wat ouder, 69. En de compositie heette Rant. Uitroepteken.
1: De bestemming.
0: Ja, we gaan voor de laatste keer op zoek naar onze bestemming. Dit vandaag. En als je hem raadt, maak je kans op onze weekprijs. Dat is een mooie hoofdtelefoon. Ik geef nog één keer de hints vandaag. 1. Vioolset. 2. Sweeney. En 3. De kledinghanger. De kledinghanger. Nou, wat is de bestemming? Laat het me weten via de NPO luisterapp. En dan gaan we zo luisteren naar een requiem. En dan denk je misschien in eerste instantie aan de katholieke mis voor koor met misschien een orkest erbij. Maar componist Peter Sculthorpe had iets anders in gedachten. Hij schreef een requiem voor cello solo. Hij zegt dat instrument leek mij bijzonder geschikt. En door de toonhoogte van de vierde snaar te verlagen krijgt het nog een extra rijkdom. Nou, ik ben benieuwd. Maar daarvoor gaan we luisteren naar Vivaldi, een Vestro Principi Divino, zo heet deze compositie. En wordt gezongen door een countertenor, een mooie countertenor die al heel lang zingt, Andreas Scholl.

Peter Sculthorpe, een Australische componist, overleden in 2014, schreef dus dit requiem voor cello alone. En het werd uitgevoerd door cellist Stefano Bruno. En daarvoor inderdaad Andreas Scholl. Een luisteraar vroeg zich af of dat deze countertenor was. Ja, Andreas Scholl was dat. Samen met Australian Brandenburg Orchestra onder leiding van Paul Dyer. En dat was een stuk van Vivaldi. Nu even iets heel anders. The Promised Neverland is een Japanse manga-serie. Geschreven door Kaiu Shirai. En dat is een pseudoniem. Ze weten niet precies wie dat is, welke vrouw daarachter staat. En geïllustreerd door Posuka Demizu. We gaan luisteren naar Isabella's Lullaby, een arrangement door violist Ray Chen. En de componist heet Takahiro Obata.

0: Ray Chan en Susie Willison-Kawalek op de harp. Het Royal Philharmonic Orchestra begeleiden hen onder leiding van Christian Makelaru. Muziek dus van Takahiro Obata.
1: Maatwerk met Mieke van der Wij op NPO Klassiek.
0: Ja, we hebben nog geen Bach gehoord, hè, in deze uitzending. Nou, daar gaan we nu verandering in brengen. Zijn 7e concert, een van zijn bekendste. Vooral bekend geworden als vioolconcert in A mineur. Waar prachtige opnames van zijn, onder andere Janine Jansen. Maar misschien klinkt het wel net zo mooi op de piano. Het eerste deel is direct en vastberaden. En het andante begint rustig en introduceert een van die prachtige melodieën die alleen Bach kon schrijven. Het vuurwerk bewaarde hij voor het slotdeel. Dat begint en eindigt als een fuga. Nou, we gaan luisteren. Angela Hewitt op een moderne piano.

Wat zou Bach toch blij zijn als hij zijn werk op de vleugel zou horen? Ik ook trouwens. Het swingt de pan uit, dat schrijft Saskia Teppema. En ik ben het helemaal met haar eens. Angela Hewitt zat achter die piano samen met het Australian Chamber Orchestra. Onder leiding van Richard Tognetti bracht zij dat concert van Johann Sebastian Bach tot leven. En van de ene gigant naar de andere, Mozart koos in zijn klarinetquintet niet voor een uitbundige finale, maar voor een reeks variaties op een eenvoudig thema. En in elke variatie krijgen de klarinet en de strijkers een andere rol, waardoor steeds nieuwe kleuren en contrasten ontstaan. Niet zozeer uitbundig dus, maar wel heel vrolijk.

Ja, zo kan het dus ook. En het is prachtig. En dan gaan we nu naar Mozart, hoorde je. Nicola Bout op basset, klarinet en het Edding Quartet.

0: De bestemming.
1: Ja, de bestemming. De hints van vandaag waren vioolset, Sweeney en de kledinghanger. En niet zo heel veel mensen hadden het goed. Nou ja, toch ook wel een flink wat. Maar Brisbane heb ik voorbij zien komen. Cremona, Warwick, Fiesole in Italië en zelfs Washington. En mensen hadden de meest fantastische uitleg om uit te leggen waarom dit dan misschien goed was. Maar het was niet goed, want het moest zijn Sydney. En de dagwinner van vandaag is geworden Zeger Lut. En die schrijft... Wacht, moet ik het even opzoeken? Ja, even kijken hoor. Ja, hij zegt... Hint 1 was meteen raak. Want ik heb hier thuis een vioolset bestaande uit mijn vrouw en jongste dochter. En die kijken altijd naar Two-Set Violin. De bekende muziekvloggers uit de stad van de Coat Hanger Bridge. En dan is er ook nog een bekende actrice die Sweeney heet. Het juiste antwoord is dus Sydney. En dat is dus helemaal waar. En die Two-Set Violin, ja, daar heb ik ook eens naar gekeken. Dat is ontzettend grappig. Dat zijn twee Australische violisten met Taiwanese roots. Brett Young en Eddie Chen. En die zaten in het Sydney Symphony Orchestra. Maar ze waren heel succesvol. Ze zijn eruit gestapt. Ze zijn hun eigen concerten begonnen. Ze hebben ook een eigen YouTube-kanaal met miljoenen volgers. Een eigen kledinglijn zelfs. En er zitten hele grappige filmpjes bij. Ik heb er een gezien dat ze proberen te hula-hoepen terwijl ze viool spelen. Eentje zelfs met Hilary Hahn. En dan spelen ze Paganini. Of tenminste, dat proberen ze. Maar het gaat Hilary Hahn een stuk beter af dan deze twee jonge mannen. Maar het is bepaald leuk en amusant om te zien. Goed, Sydney dus. En om deze mooie bestemming te vieren gaan we naar de Australische violist Christian Lee. Die was pas 10. En de jongste violist ooit die de Yehudi Menuhin-competitie won in de junior-categorie. Hij is nu 18. We gaan luisteren naar een uitvoering van Schwanengesang van Schubert met dus pianist Lawrence Matheson en violist Christian Lee.

een arrangement van een van de Rijlstab-lieder, Schwanengesang van Schubert. Zometeen tot aan de ster en het nieuws nog opgewekte muziek van Ferruccio Busoni, Lustspieluvertüre. Maar niet nadat ik u verteld heb dat zometeen hier Camille Jansen het overneemt op deze zender met Podium. En het laatste woord natuurlijk, ja, dat is ook van Schubert. En ik dacht, nou, als je net die muziek hebt gehoord, dan snap je misschien ook dat hij destijds heeft gezegd: mijn composities komen voort uit mijn verdriet. De werken die de wereld het grootste plezier bezorgen, zijn geboren uit mijn diepste smart.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week gaan we terug naar 1984. De Spaanse meesterpianist Alicia de la Rocha gaf een solo optreden in het Amsterdamse Concertgebouw. En het publiek kon er geen genoeg van krijgen. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
2: 19 tot 23 augustus, Wagner Vierdaagse Heiliglandstichting. Opera en muziek in de Bossen bij Nijmegen. Tickets, wagnervierdaagse.nl.
1: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terdesom.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de duinen bij Wassenaar woedt brand. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag zijn met een NL-alert opgeroepen om weg te gaan. Een hotel in de buurt is voor de zekerheid ontruimd. De brand begon even na 2:30. Op de webcam bij de strandopgang Wassenaarse Slag waren rook en vlammen te zien. Een deel van het terrein is zwart geblakerd. Een huisarts in Roon bij Rotterdam moet per direct stoppen. Volgens de inspectie gaf ze geen veilige zorg en ontstonden er risicovolle situaties. Wat er precies is gebeurd wil de inspectie niet zeggen. Wel dat er meerdere meldingen over de huisarts in Roon binnenkwamen en dat daarop onderzoek is gedaan. Bij het kinderdagverblijf in Amsterdam, waar vannacht een explosief afging, is vorige week ook een explosie geweest. De eerste ontploffing was in de nacht van vrijdag op zaterdag. Vannacht ging er opnieuw iets af voor de deur van het kinderdagverblijf in het westen van Amsterdam. Daarna zijn 2 mensen opgepakt. Ze zijn jonger dan 18. Om die reden kan de politie voorlopig verder nog niets over de zaak zeggen. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 gaf de brandweer het sein brandmeester. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand die maandag uitbrak woedde in een moeilijk toegankelijk natuurgebied van 1 vierkante kilometer. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen, was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. Het explosief is verwijderd en de zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. De drone werd gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Het weer nog zon en wolken en 24 tot 29 graden. Vanavond en vannacht helder en het koelt af naar 1 graad of 15. Morgen zon, in het noorden een bui en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium met Camille Jansen.
5: Welkom bij weer een zomerse editie van Podium met weer een blik achter de schermen in het Wagner Walhalla bij Bayreuth. We gaan luisteren naar een eeuwenlang orgelstuk, maar eerst een eeuwenoud orgelstuk. Dit is Bach.

0: toch ook wel echt een Nederlandse trots. Deze Ton Koopman, organist die hier het Amsterdam Barok Orkest leidt. Het concert voor orgel en strijkorkest van Johann Sebastian Bach en dan de 8e. Het is woensdag 5 augustus, maar het is niet zomaar een woensdag. Het is een historische dag vandaag, want vandaag wordt er namelijk een toon toegevoegd aan een stuk muziek dat eeuwen duurt. In het Duitse Halberstadt vindt er een zogenaamde klangwechsel plaats in de uitvoering van het stuk Organ Square ASLSP van John Cage. Dit stuk duurt 639 jaar. Ja, dat hoorde je goed. 639 jaar duurt de opvoering van dit stuk van John Cage. Organ Square ASLSP. Eerst even die titel. Dat ASLSP staat voor As Slow As Possible. Zo langzaam mogelijk. En John Cage stelt daarmee de vraag: hoe langzaam kun je muziek eigenlijk rekken en spelen? Nou, dat gebeurt hier niet voor niets op een orgel, want op een orgel kan je tonen vrijwel oneindig aanhouden. Cage geeft geen vaste speelduur aan, maar de bekendste uitvoering van het werk is nu dus gaande in het Duitse Halberstadt. Al 25 jaar, moet dus 639 jaar duren en eindigt dus even rekenen in 2640. En hoe zit het dan met die toonwissel, denk je misschien? Nou, klangwechsel is een belangrijk moment in de uitvoering van dit werk. In een kerk dus, in Halberstadt. Het is bizar als je naar die partituur ook kijkt. Het is één lange horizontale notenbalk met daarboven jaartallen in plaats van maatstrepen. Beginnend in 2001 en eindigend in 2640. En soms klinkt dezelfde akkoordcombinatie dus jarenlang. Een klangwechsel is het moment dat we één of meerdere orgelpijpen toevoegen of verwijderen van het relatief kleine houten orgel. En daardoor verandert het akkoord natuurlijk. En de laatste keer dat dat gebeurde was op 5 februari 2024. En vandaag wordt er dan eindelijk een A aan het akkoord toegevoegd. Mijn collega Pieter van Nes die wilde dat wel eens live meemaken. En hij reisde naar Duitsland. En hij was erbij vanmiddag, uiteraard met zijn microfoon.
1: Hier in het pittoreske Halberstadt, een klein oud stadje in het midden van Duitsland, is al 25 jaar dus de uitvoering van dat stuk Organ 2 ASLSP bezig. Oftewel, as slow as possible. Het is een bloedhete dag vandaag. Maar toch is de belangstelling groot, want vandaag is er een zogenaamde toonwechsel. En bij het akkoord dat nu al 2,5 jaar klinkt, komt vandaag een toon erbij. En van over de hele wereld hebben zich hier mensen verzameld om daar getuige van te zijn. Het voelt een beetje alsof je het geluk hebt een zonsverduistering mee te maken. Die spanning die hangt er ook in de lucht. Je weet al lang dat het komt. En juist dat maakt het op een of andere manier zo verwachtingsvol. Ik vroeg even aan Aletta Juring van de John Cage Orgelstiftung Halberstadt hoe die toonwissel nou precies in zijn werk gaat.
2: Wij doen een klankwisseling via de orgelpijpen. Er komt een A bij, dus dan hebben we de 8. En in dit geval hebben we een heel bijzondere klankwisseling. Want onze organist Christoph Halleke, die zeg maar aan het begin van het project stond, die kan zelf die orgelpijp niet vervangen doordat hij in een rolstoel zit. Dus we gaan een hele constructie maken aan een touwtje, zodat hij dus die orgelpijp met dat touwtje dus toch kan vervangen. Daar heeft hij een beetje hulp bij nodig. Maar wij vinden dat met name Christoph dit moest doen. Omdat hij meer dan 20 jaar actief is voor ons project.
1: Inmiddels sta ik in de kerk. Je hoort het orgel. De zevenklank die hier al sinds februari 2024 klinkt. Het is een beetje een vervreemdende klank. Die op een bepaalde manier toch in je lijf gaat zitten. Niet omdat het heel hard is, maar toch is het onontkoombaar aanwezig. En iedereen die wacht nu in spanning op dat moment dat de nieuwe orgelpijp wordt bijgeplaatst door de organist die er al vanaf begin af aan bij betrokken is. Ja, het is toch echt een bijzonder moment.

Mijn collega Pieter van Nes is live in Halberstad bij de klangweksel van het werk van John Cage. Hij is er vanavond, praat hij er meer over in Passaggio Late Night, over dit toch niet echt dansbare stuk van John Cage. Uiteraard dan daar nog meer over. Maar van nu eventjes van John Cage een korter stuk.

0: Als je je piano uitrust met schroeven erin, dan klinkt hij als een gamelan. Dit is John Cage, is zijn Our Spring Will Come, gespeeld door Bertrand Chamaillou. We gaan naar de ANWB met Edwin Gerritsen. Edwin, hoe is het daar op de weg?
1: Er staan niet zoveel files, bij elkaar 40 kilometer. De files die opvallen staan op de A12 Arnhem richting Duitse grens, een kwartier vertraging. En op de A50 Eindhoven richting Os, voor Sint-Oederode 10 minuten oponthoud. Daar staat een auto met pech.
2: Podium met Camille Janssen.

Kom in het bootje, mijn liefde, van Renaldo Haan, La Barqueta. Gezongen door Anthony Rolfe Johnson en begeleid door pianist Graham Johnson. Geen familie. Ik wil je even een mooie nieuwe opname laten horen uit het voorjaar. Dirigent Pavel Järvi en het Deutsche Kammerphilharmonie Bremen met de symfonieën 5 en 6 van Franz Schubert.

En nu dan toch echt klaar het vierde en laatste deel van de zesde symfonie van Franz Schubert. Gespeeld door die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen onder leiding van Pavel Järvi. De hele zomer nemen we in Podium een kijkje achter de schermen van concoursen, festivals en andere bijzondere opvoeringen. En daarover trouwens. Vanaf zaterdag zijn we met Podium elke dag live het Grachtenfestival in Amsterdam aan het verslaan. En daar kan je bij zijn. Van zaterdag tot en met zaterdag tussen 5 en 6 in de middag van het college, in het College Hotel vlakbij het Museumplein. Maar deze week het befaamde Wagner Festival in Bayreuth in Zuid-Duitsland. Met niemand minder dan de bariton Sander Heutink. Voor de oplettende Bayreuth-volger zal de keuze van Rienzi wellicht vraagtekens oproepen. Want de opera Rienzi is van voor Wagners Der Vliegende Holländer. En van oudsher richt het festival zich toch op de opera's die daarna kwamen. Maar Sander legt uit. Rienzi is een opera van voor die periode. En daarom heeft Katharina Wagner gedacht. Oké, voor dit jubileumjaar zet ik 1 keer ook dat jeugdwerk van hem op het programma. En dat is voor het koor best een enorme uitdaging. Want het aandeel van de koorstemmen is groot, zwaar en heel veel eisend. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de verschillende rollen van het koor. Je hebt de volksrol, priesters, monniken. Als je het zo zou kunnen zien, die opera, dan zouden ook de vele kledingwissels je echt wel opvallen. Het is echt nogal een happening, dit. Voor nu geloven we Sander op zijn woord. Maar gelukkig kunnen we komende zaterdag in de zaterdagmatinee op deze zender vanaf 2 uur meeluisteren naar de uitvoering van deze minder bekende Wagner-opera op Bayreuth zelf.

Een aria uit de opera Rienzi van Richard Wagner, gezongen door Michael Spiers en gespeeld door Le Talent Lyrique onder leiding van Christophe Rousset. Ja, wie, en dat, trouwens goed om dat nog even te zeggen, aanstaande zaterdagavond in het zomeravondconcert kan je deze hele opera in zijn totaliteit bewonderen, want die is namelijk opgenomen op het huidige festival in Bayreuth. Wie is er nou niet te porren voor een goed kostuumdrama? En wie is er nou niet te porren voor een goede Vivaldi? Nou, vanaf morgen kunnen we ons geluk niet op, want dan gaat er namelijk een film in première in de Nederlandse bioscoop over precies die twee dingen. Dat duidt een film over het leven van Antonio Vivaldi. En het draagt een van zijn beroemde Quattro Stagioni als titel, namelijk Primavera, de lente. In de film staat een ontmoeting centraal tussen twee zoekende zielen. De jonge en getalenteerde violiste Cecilia en de getormenteerde componist Antonio Vivaldi, gespeeld door een knappe Italiaan, Michele Riondino. De ontmoeting tussen Antonio en Cecilia die vond plaats in de tijd dat Vivaldi als muzikus verbonden was aan het meisjesweeshuis Ospedale della Pietà. En is gebaseerd op historische gebeurtenissen in deze film. Maar ja, je weet het wel, hè? In een film, het is altijd wel vaak met een hele dikke jus van fictie eroverheen. En ook nog een andere saus. Heel veel muziek natuurlijk. Opvallend trouwens, deze film is geregisseerd door een operaregisseur, niet een filmregisseur, Damiano Michelietto. En dit is zijn speelfilmdebuut. Nou, we gaan voor de vorm natuurlijk wel even luisteren naar een echt goede Vivaldi.

0: Twee delen uit het concert voor luid, viola d'amore en strijkorkest van Antonio Vivaldi. Tweede, derde deel. U hoort het Academy of St. Martin in the Fields. We gaan naar de ANWB met Edwin Gerritsen.
1: Er is nog niet zoveel aan de hand op de weg. Er staat 30 kilometer file. De langste files staan op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid richting Utrecht, 10 minuten vertraging. En op de A50 Eindhoven richting Os voor Sint-Oederode, 10 minuten oponthoud.
2: Podium met Camille Janssen.

Moderne muziek van de Duitse componist Johannes Schöllhorn. Dit is de Contrapunctus 9, gespeeld door het remix-ensemble onder leiding van Peter Rundel. Ja, en van datzelfde remix-ensemble wordt nu de dirigent Oscar Jockel de nieuwe chef. Het is een internationale groep muzici die zich toelegt op hedendaagse muziek, in 2000 opgericht. En als thuisbasis hebben ze het Casa da Musica in Porto, in Portugal. Straks in het volgende uur nog veel meer mooie muziek en natuurlijk nieuws. En ook de Roaring Twenties komen weer terug. Als eerst luisteren we nog een klein stukje naar deze valsromantiek van Deodat de Severac. Je luistert naar NPO Klassiek. Dit is Podium. Blijf bij ons.

0: NPO Klassiek. Vanaf zaterdag is Podium op het Grachtenfestival. 8 dagen lang doen we verslag. Met live muziek en gesprekken over het zomerse muziekfeest in Amsterdam. Wil je komen kijken en luisteren? Dat kan. Elke dag van 5 tot 6 in het College Hotel in Amsterdam. De toegang is gratis. Kom langs bij Podium op het Grachtenfestival. Vanaf zaterdag, 8 dagen lang vanuit het College Hotel in Amsterdam. Hier op NPO Klassiek.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Ster. Europa wil zijn grenzen beschermen, maar tegen welke prijs?
3: Je ziet dat de neiging van landen steeds groter wordt om koste wat kost mensen buiten de deur te houden.
2: De dagelijkse realiteit aan onze grenzen in de documentaire serie Poorten van Europa. Vanavond 8:30, VPRO NPO 2.
4: Het Grachtenfestival. Van 7 tot en met 16 augustus in Amsterdam. 150 concerten op 90 bijzondere locaties in alle delen van de stad. Van Sloterplas tot Over het IJ. Bestel nu kaarten op grachtenfestival.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de duinen bij Wassenaar heeft brand gewoed. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag werden met een NL-alert opgeroepen om weg te gaan. Een hotel in de buurt werd voor de zekerheid ontruimd. Inmiddels kan iedereen weer terug. De brand begon even na 2:30 en is inmiddels onder controle. Een deel bij de duinen bij Wassenaar is zwart geblakerd. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 gaf de brandweer het zijn brandmeester. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand die maandag uitbrak woedde in een moeilijk toegankelijk natuurgebied van 1 kilometer. Bij het kinderdagverblijf in Amsterdam, waar vannacht een explosief afging, is vorige week ook een explosie geweest. De eerste ontploffing was in de nacht van vrijdag op zaterdag. Vannacht ging er opnieuw iets af voor de deur van het kinderdagverblijf in het westen van de stad. En daarna zijn 2 mensen opgepakt. Ze zijn jonger dan 18. Om die reden kan de politie in Amsterdam voorlopig verder nog niets over de zaak zeggen. Oud-premier Hasina van Bangladesh wil in december terugkeren naar haar land. Vorig jaar november werd ze bij verstek ter dood veroordeeld. Volgens de rechtbank gaf ze in 2024 persoonlijk opdracht om te schieten op studenten. Bij de protesten tegen haar beleid vielen honderden doden. Hasina vluchtte naar India en dat land weigerde haar uit te leveren. Bij elkaar was Hasina 20 jaar aan de macht. En vandaag zei ze in een audioboodschap dat ze ondanks het doodvonnis de plicht heeft tegenover haar volk om terug te komen naar Bangladesh. De droogte leidt tot hogere stroomprijzen. Dat komt omdat in andere landen in Europa meerdere kerncentrales stil liggen. Ze krijgen door de lage waterstand onvoldoende koelwater. Ook waterkrachtcentrales hebben het moeilijk door de droogte. En dat zorgt voor een gestegen energieprijs. Omdat in Europa het stroomnetwerk aan elkaar is gekoppeld, stijgen de stroomprijzen hier ook. De inkoopprijs voor energiebedrijven ligt nu tussen de 150 en 200 euro per megawattuur. Dat was vorige maand nog rond de 80 euro. De Nederlandse verffabrikant AkzoNobel gaat definitief fuseren met een Amerikaanse concurrent, Axalta. De aandeelhouders hebben vandaag massaal ingestemd met het plan. Dat betekent dat de twee bedrijven eind dit jaar samengaan. En daarmee wordt het nieuwe bedrijf de op één na grootste verfproducent ter wereld. Demi Vollering heeft de 5e etappe in de Tour Femme gewonnen. Aan het eind van een zware heuvelrit over 140 kilometer was ze haar medevluchters Marleen Reusser en Kasia Nwiadoma te snel af in de sprint. Dan krijgt u nog het weer. Zon en wolken en 24 tot 29 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen zon, in het noorden een bui en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
3: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
4: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Pieper niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium met Camille Jansen.

Ja, deze zomer gaan we in podium elke dag na 6 uur een eeuw terug in de tijd. Naar de begindagen van de radio. En dit was cornetist Bix Baardebeke en his gang. Najaar 1927. In die tijd de opkomst van de jazz, van de blues en de invloed die dit had op de gecomponeerde muziek. Ook af en toe ook andersom trouwens. Want de invloed van de klassieke muziek op de jazz. Bix Baardebeke was in zijn korte leven enorm onder de indruk van de Franse componist Claude Debussy. Hij was ook daarmee ook echt een belangrijke invloed op de ontwikkeling van jazz in de jaren 20. Dus Debussy sijpelt weer terug die jazz in. En dat hoor je een beetje terug in zijn opname In a Mist.

Echte oude jazz uit de jaren 20. Nog één keer Bix Beiderbecke and his gang. En daarvoor Bix Beiderbecke niet op trompet of cornet, maar dan solo als pianist in A Mist. Een eerbetoon aan de componist die Beiderbecke enorm bewonderde, Claude Debussy. Debussy, die zelf in de jaren 10 al onder de indruk was van die opkomende jazz uit de VS. En dat kan je dan weer heel duidelijk horen in zijn serie pianowerken Children's Corner. Dit is Gollywog's Cakewalk.

0: Gollywog's Cakewalk uit Children's Corner van Claude Debussy. Je hoort de pianist Zoltán Kocsis. We gaan naar de ANWB met Edwin Gerritsen. Edwin, hoe is het daar?
1: Daar staan maar twee files in Nederland. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens, 20 minuten vertraging. En op de A15 Rotterdam richting Gorkum, tussen Sliedrecht en Gorkum, 10 minuten oponthoud na een aanrijding. 1 rijstrook is dicht.
2: Podium met Camille Jansen op NPO Klassiek.

Het Boccherini-trio speelt dat trio voor viool, altviool en cello van de componist en marineofficier Jean Krah. Eerder deze week in de gouden opname van Podium. We gaan een stukje terug in de tijd en lichten een van de beroemde stemmen uit de klassieke muziek van de 20e eeuw uit, de sopraan Elisabeth Schwarzkopf. Het waren de begindagen van de studioopnames en die van haar die torpedeerde haar tot een wereldster. Afgelopen maandag en dinsdag hoorde je haar in Podium opera zingen. En voor veel fans was Schwarzkopf misschien wel vooral eigenlijk een liedzangeres. In liederen staat namelijk de tekst en de betekenis van die tekst centraal. En je hoort dat Schwarzkopf dat heel belangrijk vindt. Ze was in dat opzicht ook wel een beetje berucht eigenlijk. Want haar masterclasses, die ze aan jongere zangers gaf, die waren niet altijd gezellig. Elke lettergreep en elk medeklinkertje dat niet precies goed gezongen werd, dat was de reden om de student te onderbreken. Heel irritant lijkt me dat. Maar zo kritisch was ze ook voor zichzelf. En het resultaat van zo'n leerschool is er wel naar. Een speciale band had ze met de liederen van componist Hugo Wolf. Zelf zei ze daarover: de sleutel voor de interpretatie van de liederen van Wolf ligt in de tekst. Maar die vormt slechts het uitgangspunt. Volgens Schwarzkopf was het belangrijk dat de zanger in elk lied heel nauwkeurig de juiste atmosfeer inkleurt, zodat je als luisteraar helemaal wordt meegesleept, zonder dat je in de gaten hebt hoe dat gebeurt. Een van de beste voorbeelden daarvan is haar opname van Hugo Wolf's Italienisches Liederbuch. Dat is een reeks liefdesgedichten, een soort dialoog tussen twee minnaars, een inkijkje in een relatie met alle verschillende emoties die daarbij gemoeid zijn. Schwarzkopf die neemt je daar haarfijn in mee. Net trouwens ook als haar heel erg beroemde tegenzanger, DFD, de bariton Dietrich Fischer-Dieskau.

bariton Dietrich Fischer-Dieskau en die beroemde sopraan Elisabeth Schwarzkopf, die zingen hier een selectie uit het Italiaanse liederboek van Hugo Wolf.

Abendfire in Venedig van Clara Schumann, gespeeld op trompet door Tine Ting Helseth samen met haar Ten Thing Brass Ensemble. Componisten zijn vaak romantici, soms een beetje te veel zelfs als je het mij vraagt. En een podium neuzen we deze zomer in dagboeken en liefdesbrieven van bekende componisten. En deze week een duik in de correspondentie van Robert Schumann en Clara Wieck, later bekend als Clara Schumann. Ongeveer 20.000 brieven schreven ze elkaar. Ja, je krijgt al pijn in je hand als je eraan denkt. Gisteren lazen we een brief uit december 1838 van Robert aan Clara, waarin hij naar haar zijn mentale demonen opbiecht. En in 1839 schrijft zij hem veelvuldig terug. Op dat moment is Clara alleen in Parijs voor een concerttournee. Voor het eerst zonder haar tyrannieke vader. Diezelfde vader die bovendien het huwelijk tussen Robert en Clara probeert te dwarsbomen. Clara schrijft Robert in dat jaar veelvuldig over haar eenzaamheid. Over haar vastberadenheid om te trouwen met Robert. Om haar eigen broek op te houden. En over haar onvoorwaardelijke liefde voor hem. Maart 1839. Wil je me beloven als ik je vertel dat ik, ondanks al mijn zorgen, intens gelukkig ben? Ik ben gelukkig omdat ik weet dat jij mij toebehoort, omdat ik me door jou zo oneindig geliefd weet. Geen enkele pijn kan dit geluk overschaduwen. Ik wil dat je me gelooft. Laat de wereld maar praten en laat mijn vader maar zo wreed zijn als hij wil. Zolang God ons beschermt en jouw hart trouw aan mij blijft, vrees ik niets. Jouw liefde maakt mij tot de rijkste en gelukkigste vrouw op aarde. Nou, mooie woorden. Ook schrijft ze Robert in die periode over het Parijse concertleven en ze geeft hem componeeradvies een maand later, in april 1839. Luister, wil je niet eens één keer iets briljants componeren? Iets wat gemakkelijk te begrijpen is. Een compleet samenhangend stuk. Niet te lang, niet te kort. Ik zou zo graag iets van jou in het openbaar willen spelen. Iets dat geschreven is voor een publiek. Ik vind het eigenlijk best wel grappig. Dat is best wel een beetje een sneer als je mij vraagt. Maar Robert nam het advies ter harte. En hij begon meteen aan zijn Faschingsschwank als Wien op opus 26. En vanuit Parijs zat Clara Wieck ook niet stil. Die lente componeerde ze haar beroemde Trois Romances voor piano, opus 11. En Clara droeg deze romances op aan Robert. En toen Robert de muziek ontving, schreef hij haar geëmotioneerd terug. Wat hij schreef, dat hoor je zelf.

De tweede romance voor piano van Clara Schumann, gespeeld door Azeda Kenan Mason. En Clara die droeg deze romances op aan Robert Schumann. Toen hij de muziek ontving, schreef hij naar haar: aan je romance heb ik opnieuw gehoord dat wij man en vrouw moeten worden. Je vult me aan als componist, zoals ik jou. Al jouw gedachten komen uit mijn ziel. Interessant is dat Robert daarna haar destijds ook nog adviseerde om wat wijzigingen in de composities aan te brengen. En Clara, die het Parijse concertleven door en door kende en wist wat haar publiek wilde horen, sloeg het advies in de wind. En ze liet de stukken onveranderd publiceren. Zo eensgezind waren die gedachten nou dus ook weer niet, blijkbaar. Morgen weer en morgen meer. En vanavond vanaf 8 uur in het zomeravondconcert een mooie Schubert recital door bariton Konstantin Krimmel en pianist Amiel Bouchakiewicz. Een opname van de Schubertiade in Schwarzenberg afgelopen juni. En daarna het optreden van saxofonist Jazz Gillum in de Wigmore Hall met uiteenlopend repertoire. Van barok tot en met jazz, Jazz Gillum gives them. En als toegift spelen ze dan bijvoorbeeld werk van deze componist, wil ik je toch even laten horen, Pedro Iturralde.

0: misschien een mineurig einde, maar even zo goed hele mooie muziek. Pedro Iturralde. Dit is Memorias van Casablanca. Timothy End op piano en het Ferio Saxofoon Quartet. Ja, dit was Podium, maar zometeen gaan we natuurlijk verder in Opium. En naast mij zit mijn collega Annemiek. Hey Annemiek, wat gaan we doen?
1: Hallo. Ik heb het genoegen om te gaan praten met sopraan Ganna Malkin. Zij is een groot Vivaldi-kenner. En ze heeft gekeken naar de film Primavera. Die komt in de bioscoop.
0: Ja, daar hadden we het net nog over.
1: Ja, van opera. Jullie hadden hem ook getipt, hè? Ja. Muziek daaruit. Van een opera-regisseur. Normaal gesproken maakt hij opera's. Maar nu heeft hij zich voor het eerst op het vlak van de film bewogen. Damiano Micheletto.
0: Ja.
1: Ze gaat hem recenseren.
0: Ik ben ontzettend benieuwd. Ja. Ik ga die film sowieso ook kijken. Sowieso een tip. Dit was Podium. Je luistert naar NPO Klassiek. Zometeen dus nog meer over met Vivaldi en dat soort dingen. Blijf

0: NPO Klassiek. Het zomeravondconcert brengt de Spaanse zomerzon naar je toe. Het Spaans Nationaal Orkest speelt opzwepende muziek van Ravel en de Falla. En het zwoele Concerto de Aranjuez van Joaquín Rodrigo. Mis het niet. Zondag om 8 uur het Spaans Nationaal Orkest in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is onder controle. In de loop van de middag gaf de brandweer het sein brandmeester. De brand brak maandag uit. Veel hectare natuur is verloren gegaan, zegt de stichting Het Limburgs Landschap.
2: Kijk, we zijn altijd heel praktisch ingericht. En we zetten zeker volgende week erbij, hoppakee, hoe zeg je dat... We gaan er weer tegenaan, maar dit is toch echt heel zuur. En dit wil je gewoon niet als stichting zijn dan als natuurbeheerder.
1: De campinggasten die maandag werden geëvacueerd kunnen ook weer terug naar hun plek. Webwinkel bol.com waarschuwt klanten voor een mogelijk datalek. Criminelen hebben toegang gekregen tot de systemen van het bedrijf dat de logistiek doet bij een aantal distributiecentra van Bol. Daarbij zijn mogelijk de gegevens van een onbekend aantal klanten bekeken of gekopieerd. Bol zegt er zelf nog onderzoek naar te doen. Sommige bestellingen zijn door het incident geannuleerd of vertraagd. Het gaat om bestelde spullen die op de locatie van dat partnerbedrijf liggen. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat melden bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. Volgens correspondent Charlotte Waaiers zouden er de laatste tijd honderden filmpjes zijn verschenen met nepnieuws.
3: En die lijken dan te komen van bijvoorbeeld bestaande Duitse media, gerespecteerde media. En die gaan dan over lokale politici en zijn bedoeld om hen in een kwaad daglicht te stellen. Dus bijvoorbeeld een kandidaat voor de verkiezingen komende tijd die zijn oma vermoord zou hebben, de erfenis dan gebruikt zou hebben om zijn pornoverslaving te bekostigen.
1: De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Demi Vollering heeft de 5e etappe in de Tour Femme gewonnen. Aan het eind van een zware heuvelrit over 140 kilometer was ze haar medevluchters Marlen Reusser en Kasia Niewiadoma te snel af in de sprint. Het weer, opklaringen, op de meeste plaatsen droog. Morgen wolken en zon, later op de dag in het noorden kans op een bui en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Rowland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
5: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
6: Europa wil zijn grenzen beschermen. Maar tegen welke prijs?
7: Je ziet dat de neiging van landen steeds groter wordt om koste wat kost mensen buiten de deur te houden.
6: De dagelijkse realiteit aan onze grenzen in de documentaire serie Poorten van Europa. Vanavond 8:30, VPRO NPO 2.
5: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
8: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie. En ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die je raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl. Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
0: NPO Klassiek. AVROTROS. Met Annemieke Bosman.
9: Goedenavond, van harte welkom. Leuk dat je weer naar ons luistert. Op deze woensdag filmdag ga ik praten over Primavera van Damiano Micheletto. Hij is een gelauwerd operaregisseur en begeeft zich nu voor het eerst op het witte doek met een film die draait om een episode in het leven van componist Antonio Vivaldi. Bij mij te gast is sopraan Ganna Malkin. Zij heeft altijd veel werk van Vivaldi gezongen. En we gaan zo van haar horen wat zij van Primavera vindt. Maar eerst gaan we natuurlijk luisteren naar haarzelf. Deze aria komt uit het oratorium Judita Triumphans. Een oratorium van Vivaldi. Dat in de film ook door de weesmeisjes van het Ospedale della Pietà in Venetië gezongen wordt.

0: Armata Face et Anguibus, gewapend met een fakkel en slangen, moeten de furiën komen. Ja, dat is de strekking van de aria uit het oratorium Judita Triumphans, die sopraan Ganna Malkin hier ten beste gaf. En ze deed dat samen met La Sfera Armoniosa onder leiding van Mike Ventros. Je kunt deze aria beluisteren op haar cd Vivaldi Fury Mercy. En muziek uit datzelfde oratorium is ook te horen in de film Primavera van operaregisseur Damiano Micheletto. Morgen gaat hij in première. We leven in deze film mee met de lotgevallen van Cecilia, een begaafde violiste in het Ospedale della Pietà in Venetië, waar componist Antonio Vivaldi grofweg van 1703 tot 1740 les gaf aan de meisjes die er waren ondergebracht. Ganna Malkin die heeft hem net als ik vast mogen bekijken en we gaan het er eens fijn over hebben. Welkom, Ganna.
1: Dankjewel, Annemieke.
0: Je zei net tijdens de muziek, ik word eigenlijk altijd zo blij van deze aria.
1: Ja, het is eigenlijk een hele boze aria. Maar ik vind, als ik dan daar sta en het orkest begint, dan vind ik dat zo lekker dat ik gewoon al begin van binnen te lachen. Maar dan probeer ik wel heel boos te kijken, want het is wel een woede aria natuurlijk.
0: Ja, een woede aria. En wat is de reden dat je die lach op je gezicht krijgt?
1: Ja, hoe dat orkest zo opzwepend is en dat je dan echt gewoon volledig in een soort van wraak die coloratuur eruit kan knallen en gewoon al die opgekropte woede die je misschien wel hebt gewoon lekker eruit kan gooien. Ik hou ervan.
0: Ja, en daarom ook vandaar dat jij op je cd Fury and Mercy hebt samengebracht van Vivaldi.
1: Zeker, want ik vind toch woede een van de meest, ja, eigenlijk basale menselijke emoties waar we een beetje bang voor zijn, die we vaak onder het tapijt vegen. Zeker als vrouwen. En toch heb je, nou, Vivaldi vind ik wel de koning van de woede aria's. Je hebt natuurlijk nog meer. Mozart, koningin van de nacht bijvoorbeeld.
0: Om maar wat te noemen.
1: Ja. maar ik geniet er zo van. En ik vind dat een fijne uitlaatklep. En ik zou wel wat meer, ik zou mensen wat meer toewensen dat ze heftige emoties in zichzelf toelaten. Dus daar hoop ik dan mensen mee te inspireren. En ik denk dat dat ook wel in de muziek van Vivaldi heel duidelijk terugkomt.
0: Want in woede zit genade. Ik bedoel,
1: omdat uiteindelijk wel. Om uiteindelijk tot werkelijke vergeving te komen, moet je er toch doorheen, denk ik.
0: Mm-hmm. Vandaar de titel dus van je cd. Ja, deze film is dus gemaakt door Damiano Micheletto. Je hebt zelf ook ruimschootse sporen in de opera verdiend. Met hem heb je nooit samengewerkt, begreep ik.
1: Nog niet, je weet maar nooit.
0: Nee, maar zou je het willen nu je deze film hebt gezien?
1: Ja, zeker wel. Ja, ik vind het een prachtige film. Ik was echt ontroerd. Sowieso, ik vind hem een fantastische operaregisseur. Mm-hmm. En ik vond het mooi om heel echt in die sfeer van dat 18e-eeuwse Venetië te meegenomen te worden.
0: Kon je nou eigenlijk zien dat hij een operaregisseur is aan deze film?
1: Het is wel, hij pakt wel die sfeer heel goed. Ik vond eerlijk gezegd het zangaandeel stelde mij wel een beetje teleur.
0: Ja, dat is dan eigenlijk wel in die zin een beetje ironisch. Hij draait om een viool en jij bent natuurlijk sopraan. Maar Judita Triumphans, dat oratorium waar we jou net vanuit hebben beluisterd met een aria, speelt wel op zich een vrij belangrijke rol in die film, toch?
1: Ja, dat is wel het centrale stuk waar ze dan naartoe werken, zeg maar. Maar je hoort alleen maar een paar hele kleine stukjes eruit. En de zang die daar dan in voorkomt, vond ik eerlijk gezegd nogal matig. Dus dat vond ik dan jammer.
0: Had ik maar kunnen meedoen aan deze film. Ja. Nee, want welke rol heeft Judita Triumphans? Je zegt net, ze werken er naartoe. Waarom heeft Micheletto voor dit oratorium gekozen, denk je, om het zo in die film te plaatsen?
1: Ik denk dat het wel een van de belangrijkste werken is die Vivaldi heeft geschreven voor het Ospedale della Pietà. Dus de jonge meisjes en vrouwen die daar opgroeiden en werden opgeleid tot topmuzici. Dat waren zangeressen, instrumentalisten. En dit oratorium, dat was een commissie ter ere van de overwinning van Venetië op de Turken. Een langdurige oorlog die ze hebben gevoerd. En het was natuurlijk bijzonder, want al die rollen van Judith, van Holofernes, mannen, vrouwen, alles, dat werd allemaal door die vrouwen van het Ospedale gezongen.
0: Ja, want we moeten misschien even voor degene die het verhaal niet kennen. Judith verslaat Holofernes, de booswicht die haar stad belegert. Hè? Ze hakt zijn hoofd eraf.
1: Ja.
0: En er is ook een prachtig schilderij van gemaakt door Artemisia Gentileschi. Woedende vrouw met dat hoofd van Holofernes. Nou ja, zegt dat op zich niet ook misschien in het grotere geheel iets over die film? Is het een film over vrouwen en mannen die een machtsstrijd uitvechten misschien?
1: Ik denk dat het zeker wel voor die vrouwen ook een enorme uitlaatklep moet zijn geweest. En ja, in die tijd natuurlijk denk ik niet dat het op zo'n manier als statement was bedoeld. Maar in die film, ja, je kan dat zeker wel zo zien.
0: Zou Micheletto misschien wel bewust zo geplaatst hebben?
1: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja.
0: Ja, want die meisjes in dat ospedale, die werden dus onder andere... Nou ja, Vivaldi heeft een groot deel van die periode voor zijn rekening genomen. Maar echt krankzinnig goed opgeleid. Tot topmuzici inderdaad, zeg jij net. Maar met welk doel? Waarom wilde dat ospedale dat?
1: Ja, het was eigenlijk een financiële kwestie. Want zij... Het doel van het ospedale was een leven bieden voor wezen en ja, jonge vrouwen die waren achtergelaten, wiens gezinnen niet voor hen konden of wilden zorgen. En om al die mensen te kunnen onderhouden, moesten ze natuurlijk in hun levensonderhoud voorzien. En er waren heel veel jonge vrouwen die daar leefden. En niet alleen jonge vrouwen, overigens volwassen vrouwen ook gewoon. En die deden allerlei soorten werk, maar het belangrijkste was dus inderdaad het orkest en dat koor. Dus dat waren dan de figlie di coro, zo heette dat. En zij werden opgeleid tot fantastische topmuzici, waardoor heel veel nobelen grote donaties deden aan die kerk die daaraan verbonden was. Omdat ze elke week naar die concerten kwamen luisteren. En mensen van eigenlijk de hele, heel Europa kwamen daar naartoe om die fantastische muzici te horen.
0: Ja, en Vivaldi werd ook aangetrokken echt om het een beetje op te stoten in de vaart der volken. Hè? Om er een soort succesmuziekhuis van te maken.
1: Ja, en dat is hem ook zeker gelukt.
0: Ja, maar dan was het ook de bedoeling, want begreep ik dat vervolgens die edelen of mensen met geld die geld doneerden een vrije keuze, hand van kiezen hadden uit de mooie meisjes die daar gehuisvest waren om mee te trouwen. Dus het was ook een beetje een soort huwelijksmachine ergens.
1: Ja, er werden zeker wel ook meisjes uitgehuwelijkt. Overigens, in die film speelt dat een belangrijke rol. In het echt mochten de meisjes die deelnamen aan het orkest, dus de echte elite muzici, die mochten eigenlijk pas trouwen op hun 40ste. Omdat ze natuurlijk, er werd natuurlijk heel veel in geïnvesteerd in hun opleiding. En zij waren zeg maar de inkomstenmachine van het instituut. Dus zij mochten pas na hun 40ste het verlaten om te trouwen. En dan moesten ze ook hun professionele carrière afzweren. Maar er woonden daar natuurlijk nog veel meer meisjes die niet onderdeel waren van die elite groep. En die werden inderdaad ook uitgehuwelijkt.
0: Ja, dan konden ze weer liefdadigheidswerk doen. Maar ja, je kunt je wel afvragen, die meisjes droegen in zekere zin best een zware last.
1: Klopt.
0: Of je nou topmuzikus was of niet. Hè?
1: Ja, ze waren niet vrij.
0: Nee, ze waren niet vrij. Daar gaat het dan over. Cecilia, dat is de hoofdrolspeelster, of het verhaal om wie het of de film is geplooid. Zij is een uitmuntend violiste. En ze wil in dat weeshuis blijven om viool te kunnen blijven spelen. Want als ze zou worden uitgehuwelijkt, dan ja, is haar carrière als violiste gewoon voorbij. He, dan moet ze zich aan het moederschap en het huishouden wijden. En de viool gaat in een kast, zeg maar. Daar wil ze zich tegen verzetten. Die Cecilia, die was gebaseerd op een historische figuur. Begrepen.
1: Klopt, dat was Anna Maria. Anna Maria della Pietà, want zo heet ze allemaal van hun achternaam. En zij... In het echt is zij inderdaad altijd in het klooster of in het huis gebleven. En zij speelde, ze was fantastisch violiste, maar ze speelde ook allerlei andere instrumenten. Dat waren bijvoorbeeld cello, hobo, luit, mandoline, clavecimbal en viola d'amore. En ze heeft een carrière van ruim 60 jaar gehad. Ze is uiteindelijk ook de maestra di violino geworden, dus echt hoofddocent. Ze heeft weer andere violisten en andere muzici daar opgeleid. Dus zij was wereldberoemd, maar haar carrière speelde zich af binnen dat instituut. En zij speelde allemaal achter een rooster, dus niemand kon hun gezichten zien.
0: Nee, want dat is in de film op zich nog wel een mooi moment. Dan komt de koning van Denemarken, meen ik, langs. En die heeft dan die anonieme gezichtjes. Hè, ze hebben hem voor hem staan spelen. En dan wil hij toch wel zien wie die excellente soliste is. En dan doet hij haar masker af. En dan wordt ze als het ware aan het publiek getoond. Maar zoiets is Anna Maria nooit overkomen, denk je?
1: Nou ja, dat weten we natuurlijk
0: nee,
1: niet.
0: Nee, precies. Nou ja, maar... Ja, dus Micheletto heeft wel een beetje vrij gekozen uit wat hij precies toevoegde. Kijk, als hij echt naar het leven van Anna Maria had gekeken, was er natuurlijk niet genoeg drama geweest. Want Cecilia, die wordt dus wel uitgehuwelijkd, ook al is ze een topmuzikus. En dan, ja, ze vindt een onorthodoxe manier, probeert ze aan dat lot te ontkomen. Op een onorthodoxe manier. Ja, en dan Antonio Vivaldi. Die doet eigenlijk opmerkelijk weinig voor deze Cecilia in die film. Ik vond hem wel een beetje een slapjanus. Wat vond jij van hem?
1: Ja, ik denk dat hij... Hij is natuurlijk ook gewoon in dienst. En ze konden ook makkelijk van hem afkomen. Dus ja, aan de ene kant zou je willen dat hij echt als een soort romcom-held voor haar opstaat. Maar ja, zo'n film is het ook weer niet. En ja, hij was ook niet machtig. Hij kwam ook niet uit een rijke familie. En hij probeerde wel enigszins voor haar op te komen. Maar ja, uiteindelijk... Ja, hij deed denk ik ook dingen om gewoon zichzelf aan het werk te houden.
0: Ja, precies. Hij moest ook aan zijn eigen carrière denken. Maar met die Anna-Maria had hij wel een verhouding, toch?
1: Ja, er zijn wel allerlei geruchten over Vivaldi. Hij was een priester, dus hij mocht natuurlijk helemaal geen met niemand een verhouding hebben. Waar heel veel geruchten over zijn, is zijn vermeende verhouding met Anna Giraud, een zangeres, een alt volgens mij. En die was 32 jaar jonger dan Vivaldi, maar zij woonde ook op een gegeven moment met hem. En hij wilde echt geen één opera zonder haar uitvoeren. Dus daar zijn echt wel veel geruchten over dat zij een verhouding hadden. Dat heeft hij zelf altijd ontkend natuurlijk.
0: Nu, als jij zelf zijn werk zingt, dan heb je vast een beeld bij hem. He, want je zegt net, die woede-aria's van hem, die vind ik zo fantastisch. Die emotie zit er in zijn werk, daar is hij heel goed in. Strookt dan de Vivaldi van Micheletto met de Vivaldi in jouw eigen hoofd?
1: Nou, wat ik heel mooi daaraan vond, en zo had ik er nog niet echt naar gekeken, is dat hij was best wel een beetje een ziekelijk iemand. Hij had een soort van, ja, waarschijnlijk astma. Maar tegelijkertijd heeft hij heel veel gereisd en heel veel dingen ondernomen. En hoe het in de film een beetje naar voren komt, is dat hij in zijn muziek de emoties probeerde te proppen die hij eigenlijk in het echte leven niet kon beleven.
0: Omdat hij priester was?
1: Nou, omdat hij gewoon ook, ja, ook en dat, maar ook omdat zijn gezondheid dat gewoon niet toeliet. En dat vind ik wel bijzonder, want ja, op die manier heeft hij dus al die opgekropte dingen die hij dus niet kon beleven, wel in zijn muziek kunnen stoppen. Dat vind ik wel een bijzondere manier om er naar te kijken.
0: Ja, dat is eigenlijk een kunstenaarschap dat je niet helemaal associeert misschien met de periode waarin hij leefde en werkte. Als het in dienst was van de kerk, bedoel ik.
1: Ja, ik denk wel overigens dat de meeste van die priesters, die hielden er vast ook wel allerlei kinderen op na en weet ik veel wat allemaal.
0: Het was Italië.
1: Het was, ja.
0: Hoe vind je dat Micheletto de muziek geplaatst heeft in de film? Vind je dat hij dat, zeg maar, ja, goed heeft gedaan? Als opera-regisseur heeft hij Vivaldi recht gedaan?
1: Als zelf verstokte Vivaldi-fan had ik iets meer van Vivaldi's muziek willen horen. Maar ik snap wel dat hij heeft gekozen voor, zeg maar, een originele filmscore voor de momenten die... Dus hij heeft eigenlijk de momenten waarin Vivaldi's muziek wordt uitgevoerd door de muzici in de film, is allemaal muziek van Vivaldi. En voor de rest is het muziek geïnspireerd door Vivaldi, maar wel opnieuw gecomponeerd. Ik vind dat een heel mooi is afgewisseld. En ik vind die nieuwe muziek ook wel sfeervol en mooi erbij passen. Ik had zelf iets meer van Vivaldi's muziek willen horen. En met name vocale muziek, al begrijp ik dat de film daar natuurlijk niet over gaat, want het gaat over een violiste. Maar ja, ik ben partijdig wat dat betreft.
0: Maar een aanrader, wat jou betreft.
1: Heel erg, ja, zeker.
0: Nou, dankjewel, Ghanem Alkin, voor je exposé, voor je toelichting bij deze film. Heel fijn dat je naar Opium hebt willen komen om te praten over Primavera van Damiano Micheletto. Vanaf morgen dus te zien in de bioscoop. En wil je Ghana nou live horen zingen? Dat kan dit najaar, want dan gaat ze toeren met La Sfera Armoniosa met haar album Vivaldi, Fury and Mercy. En je kunt hem trouwens ook bij de streamingsdiensten vinden. Maar ja, er gaat natuurlijk niks boven echt naar haar gaan luisteren. Meer informatie hierover vind je op onze website npoklassiek.nl/opium. En van Vivaldi gaan we oversteken naar Joseph Haydn. We gaan luisteren La Sfera Armoniosa met haar album Vivaldi, Fury and Mercy. En je kunt hem trouwens ook bij de streamingsdiensten vinden. Maar ja, er gaat natuurlijk niks boven echt naar haar gaan luisteren. Meer informatie hierover vind je op onze website npoklassiek.nl/opium. En van Vivaldi gaan we oversteken naar Joseph Haydn. We gaan luisteren naar zijn celloconcert.

Cellist Edgar Moreau speelde samen met Il Pomodoro onder leiding van Riccardo Minasi het eerste deel uit het eerste celloconcert van Joseph Haydn.

De trein is in de nacht weggereden naar Odessa. Night Train to Odessa, zo heette dit stukje. Je hoorde gitarist Jens Oerpop samen met Jochen Ros op mandoline. En dit was een compositie van Pop himself.

Muziek hoorde je van Amy Beach, het tweede deel uit haar symfonie Gaelic, hier in een uitvoering door het Detroit Symphony Orchestra onder leiding van Nemi Järvi.

0: L'île joyeuse van Claude Debussy, gespeeld door Imogen Cooper. Debussy componeerde het stuk in 1904. Het schilderij De Inscheping naar Quitéra van Jean-Antoine Watteau diende als inspiratiebron. Dat schilderij laat verliefde paartjes zien die zich opmaken voor een reis naar het Griekse eiland Quitéra, waar een beroemde Venustempel staat. Venus, de godin van de liefde, uit de zee opgerezen bij Cyprus. Nou, en de eerste eiland waar ze aan land ging was Quitéra. Vandaar dat daar dus die tempel is neergezet door de oude Grieken. Dat schilderij kun je bekijken in het Louvre in Parijs.
1: Bijna vergeten.
0: Ja, eventjes van stal gehaald tijdens de zomer. Onze rubriek Bijna vergeten, waarin we vergeten pareltjes even tevoorschijn halen. Vanavond verzorgt countertenor Philippe Jarouski het eerherstel van Francesca Caccini, zangeres, luiteniste, componiste uit het Florence van de vroege 17e eeuw. Jarouski gaat van haar zingen Che desia di saper, en op gitaar hoor je Thibaut Garcia.

Francesca Caccini was onze bijna vergeten componist van deze woensdag. En Philippe Jaroussky bracht haar muziek weer sprankelend tot leven. Dat was Opium voor vandaag. Morgen dan zit op mijn plaats Johannes Wierik Speetjens, die je vast wel kent van de Muziekfabriek. Hij ontvangt schrijver Cillan Macrooy, de kersverse winnaar van de Heban Wink Regenboogprijs. Macrooy is een Surinaams-Nederlandse verhalenverteller in muziek, literatuur en theater. Zijn broer Django Macrooy ken je vast ook wel. Tweelingbroer, ook een zanger. En de prijs van lezerscommunity Heban en queer magazine Wink kreeg Macrooy voor zijn debuutroman Mensen als zonnen en mensen als manen. En dat gaat over opgroeien in Suriname en in Nederland. En jezelf en de ware liefde proberen te vinden. De zoektocht, een universele zoektocht, zo gezegd. Zometeen om 20:00 het avondconcert met Bijtske de Jong. Ik ben er maandag weer. Ik wens je nog een heel fijne avond en een heel fijne week. En graag weer tot volgende week. Bij ons nog muziek van Robert Schumann tot 20:00. Fijne avond nog. Doeg!

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week gaan we terug naar 1984. De Spaanse meesterpianist Alicia de la Rocha gaf een solo optreden in het Amsterdamse Concertgebouw. En het publiek kon er geen genoeg van krijgen. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Het Grachtenfestival. Van 7 tot en met 16 augustus in Amsterdam. 150 concerten op 90 bijzondere locaties in alle delen van de stad. Van Sloterplas tot Over het IJ. Bestel nu kaarten op grachtenfestival.nl.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samenleven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. De partij was opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. En toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Oud-premier Hasina van Bangladesh keert eind dit jaar terug naar haar land. Hasina werd bij verstek ter dood veroordeeld omdat ze de opdracht had gegeven om op mensen te schieten bij protesten in Bangladesh. Ze vluchtte naar India. Correspondent Davy Boerema.
2: Hier in India zei ze vandaag voor het eerst live dat ze naar Bangladesh terug wil keren. Zeer waarschijnlijk al rond december. Ze is niet bang om vervolgd te worden, zegt ze. Want Hasina zegt nu, ik kan niet mijn plicht naar het volk verzaken door angst.
1: Het is niet bekend wat de nieuwe regering in Bangladesh gaat doen als Hasina terugkeert. Bol.com en de Bijenkorf waarschuwen hun klanten voor een mogelijk datalek. Cybercriminelen hebben ingebroken bij een logistiek bedrijf waar de winkels mee samenwerken. Mogelijk zijn gegevens van klanten bekeken of gekopieerd. Bol en de Bijenkorf hebben klanten per e-mail gewaarschuwd. Als gevolg van het datalek lopen bestellingen mogelijk vertraging op. De 5e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering. Zij kwam als eerste over de streep in een kopgroepje van 3, zegt commentator Gabriel Melching.
3: Echte klasse mensvrouwen zaten daar. Kasia Nieuwiadoma, Marlen Reusser en Demi Vollering. Maar toen Nieuwiadoma aanging, keken Reusser en Vollering naar elkaar. Niemand wilde het oplossen. En Vollering besloot toen maar gewoon om er vol achteraan te rijden. En toen moest ze echt een groot gat dichten op Nieuwiadoma. En dat lukte vlak voor de streep waarna ze haar ook nog kon passeren.
1: En Reusser houdt de gele trui. Het weer vannacht 13 tot 18 graden, morgen wolken en zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. 19 tot 23 augustus, Wagner Vierdaagse Heiliglandstichting. Opera en muziek in de Bossen bij Nijmegen. Tickets, wagnervierdaagse.nl.
5: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Belcia Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Caro Kraaijhoff en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen van 18 tot en met 29 augustus.
6: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
5: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
7: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
0: NPO Klassiek. Het Zomeravondconcert. Met Bijtske de Jong.
8: Goedenavond. Vanavond hoor je hier in het Zomeravondconcert een opname die zo'n anderhalve maand geleden gemaakt is in het Oostenrijkse stadje Schwarzenberg. Helemaal in het uiterste westen van Oostenrijk. Het plaatsje zelf stelt niet zoveel voor. Er wonen nog geen 2000 mensen. Maar het heeft een monumentale oude binnenstad. In de winter is het een populaire bestemming voor wintersporters. En in de zomer trekt het plaatsje een boel bezoekers vanwege het jaarlijkse festival dat daar wordt georganiseerd. De Schwarzenberg Schubertiade. En die term Schubertiade verwijst naar de avonden die Franz Schubert organiseerde met en voor zijn vrienden. Er werd overvloedig gegeten en gedronken en Schubert liet dan zijn nieuwste composities horen aan zijn vrienden. Ik weet niet zeker hoe het zit met dat eten en drinken bij de Schubertiade, die nu nog in Schwarzenberg georganiseerd wordt. Maar de muziek van Schubert speelt dus een centrale rol bij dat festival. Van dat festival laat ik je vanavond een concert horen met zelfs uitsluitend muziek van Schubert. Liederen. Gezongen door bariton Constantin Krimmel met pianist Amil Bouchakevits achter de vleugel. Voor het programma selecteerde Krimmel losse Schubert-liederen op teksten van verschillende dichters. Geen cyclus dus, maar vrijwel alle liederen draaien om iemand die zich buiten de veilige, gewone wereld begeeft. Er wordt gereisd, gevaren, door de nacht getrokken of een gevaarlijke opdracht volbracht. De natuur speelt daarbij vaak een belangrijke rol als decor, maar ook als spiegel van een innerlijke wereld. Als eerste hoor je Der Pilgrim, waarin het leven wordt vergeleken met een pelgrimstocht. Daarna klinkt Ambach im Frühling, een lied dat, ondanks de komst van de lente met de zachte briesjes en het frisse groen, melancholiek van aard is. Dan Der Schiffer, een schipper trotseert wind en storm. Gevaar vormt voor hem een bron van levenslust. Daarna Nachtstück, een oude man trekt met zijn harp naar het woud en ontmoet daar de dood. En na al die wat kortere liederen komt één langere ballade, die Burgschaft, gebaseerd op een gedicht van Schiller over een onvoorwaardelijke vriendschap die tal van beproevingen doorstaat.

Die Bürgschaft, een ballade van Schubert op tekst van Schiller. Je hoorde bariton Constantin Krimmel samen met pianist Amil Bouchakiewicz. Een concert van anderhalve maand geleden opgenomen in het Oostenrijkse stadje Schwarzenberg tijdens de jaarlijkse Schubertiade daar. Bij dit concert zong Constantin Krimmel een vrij bonte verzameling Schubertliederen. Geen cyclus, maar liederen uit verschillende perioden op teksten van verschillende dichters. Je hoort zo weer een Schubert-ballade, een lang lied, opnieuw op tekst van Schiller. In Der Taucher, de duiker, daagt een sadistische koning alle mannen uit. Wie durft het aan om van deze klif af te springen, de duistere diepte van de zee in? Ik werp een gouden beker naar beneden en wie de beker daar vindt, die mag hem houden als beloning. Aldus de koning. Eén jonge jongen is zo dapper. Hij duikt en brengt het er wonderbaarlijk genoeg levend vanaf. Als hij weer boven is en de beker als bewijs aan de koning toont, pakt de koning de beker af, gooit deze weer in het ravijn en zegt: als je hem nog een keer weet te pakken, zul je mijn beroemdste ridder zijn en mag je mijn dochter trouwen. De jongen springt opnieuw naar beneden, maar komt dit keer niet meer boven. Dit is Der Taucher van Franz Schubert, gezongen door bariton Constantin Krimmel en op piano hoor je Amil Bouchakiewicz. Wer wagt es, Rickers Mann?

Dirk Tauge. De ballade van Schiller op muziek gezet door Franz Schubert. Je hoorde bariton Constantin Krimmel en pianist Amir Bouchakiewicz bij hun optreden op de Schubertiade in Schwarzenberg in Oostenrijk. Na deze dramatische ballade stond er nog één werk op het programma bij dit concert anderhalve maand geleden. Der Zwerg, opnieuw van Schubert. Aan de zanger hier de taak om drie verschillende personages te vertolken. De dwerg, de koningin en de verteller. De koningin vaart over het water met een dwerg die haar trouwe dienaar is. Al snel blijkt er meer aan de hand. De dwerg is hopeloos verliefd op de koningin, maar zijn liefde wordt niet beantwoord. De koningin verlangt naar een ridder die op haar wacht. De dwerg kan zijn jaloezie niet bedwingen en besluit dat, vanwege zijn jaloezie, de koningin niet langer mag leven. Aan het eind van het lied wurgt de dwerg de koningin met een rood zijden sjaal en geeft haar aan de zee.

Der Zwerg, de dwerg. Femicide in een gedicht van Matthäus Casimir von Colling. Op muziek gezet door Frans Short. Je hoorde Constantin Krimmel, bariton, die zowel de rol van de dwerg, de koningin, als de verteller had in dit lied. En achter de vleugel zat Amil Bouchakevits. Met dit lied sloten de twee heren hun liedrecital op 21 juni af in de concertzaal in Schwarzenberg. Maar ze kwamen nog terug voor een toegift. Niet van Schubert, maar een lied van Brahms.

0: Zomeravond. Een lied van Johannes Brahms, hier uitgevoerd door bariton Constantin Krimmel en pianist Amel Bouchakevits. Je luisterde naar een concert van de Schubertiade in Schwarzenberg, een jaarlijks Schubertfestival in het uiterste westen van Oostenrijk. Dit concert werd opgenomen op 21 juni dit jaar.
1: Het Zomeravondconcert. Met Bijtske de Jong op NPO Klassiek.
0: Voor het komend uur heb ik hier nog een ander concert. Van Oostenrijk neem ik je nu mee naar de concertzaal in Londen, naar de Wigmore Hall. Daar trad één dag later Jazz Gillam op, een fenomeen op de saxofoon. Deze 28-jarige Britse saxofonist maakte de afgelopen jaren in hoog tempo carrière. In 2018 was ze de jongste solist ooit tijdens de Last Night of the Proms. Bij dit concert in de Wigmore Hall liet Gillam horen dat ze thuis is in de klassieke muziek, maar ook in de jazz. In de tijd van Arcangelo Corelli, 17e eeuw, bestond de saxofoon nog niet. Maar toch opende Jazz Gillam met een werk van zijn hand, met de sonate die hij oorspronkelijk voor viool schreef, gebaseerd op het beroemde thema La Folia. Dit zijn Jazz Gillam samen met Sam Becker op contrabas en Zeynep Oshuka achter de vleugel. En na Corelli zal Jazz Gillam zelf de volgende vier werken aankondigen.

Een Ierse melodie van Rory Dello Cahan. Give me your hand. Gespeeld door Jazz Gillum op saxofoon, Sam Becker op bas en Zeynep Oshuka op piano. Je luistert naar het concert dat deze 28-jarige Britse saxofonist afgelopen juni gaf in de Wigmore Hall in Londen. Filmmuziek nu. Jazz Gillum speelde hierna het muzikale thema uit Il Postino, de postbode, een Italiaanse film uit 1994. Deze film won een Oscar voor beste muziek en die muziek werd geschreven door Louise Bacalov. Meteen daarna klinkt Elegy for Train van de hedendaagse toetsenist en componist Jeremy Wall. En met Train bedoelt Wall de legendarische saxofonist John Coltrane. Dit is dus een tribute, een eerbetoon aan hem.

Elegy for Train. Een eerbetoon aan John Coltrane van de Amerikaanse componist Jeremy Wall. Hier gespeeld door Jazz Killam, saxofoon, Sam Becker op bas en Zeynep Otsuka piano. Je luistert naar hun concert in de Wigmore Hall in Londen, opgenomen op 22 juni dit jaar. Grigoraș Dinicu was een Roemeense vioolvirtuoos. Hij schreef echte showpieces, stukken om de show mee te kunnen stelen. En dit is zo'n showstuk, Hora Transylvania. Eigenlijk geschreven voor de viool dus, maar hier gespeeld op saxofoon door Jazz Killam. En de drie werken die daarna komen, kondigt Killam weer zelf aan.

Een bewerking van het Gershwin-lied Liza. George Gershwin componeerde het lied voor de revue Showgirl in 1929. Dit lied was de grootste hit van de revue en is uitgegroeid tot een echte jazzstandard. Je hoorde een uitvoering door saxofonist Jazz Gillum, contrabassist Sam Becker en pianist Zeynep Ochuka. En met dit lied sloten deze drie muzici hun concert in de Wigmore Hall in Londen af. Je luistert naar een concert dat op 22 juni dit jaar werd opgenomen. Maar er kwam nog een toegift. Pequeña Zarda, oftewel Kleine Dans, van de Spaanse jazzsaxofonist Pedro Iturralde.

Een virtuose en swingende afsluiting van dit concert. Je hoorde Jazz Gillum op saxofoon samen met contrabassist Sam Becker en pianist Zeynep Otsuka. Een live opname uit de Wigmore Hall in Londen. Met dank aan de BBC. Ik blik voor Passaggio Late Night begint alvast even vooruit op het zomeravondconcert van morgenavond. Ook dan hoor je een concert uit de Wigmore Hall. Een concert van het Duitse Leon Koro Quartet samen met pianist Igor Levit. Met op het programma onder meer het pianoquintet van Johannes Brahms. En ook morgen klinkt een opname van het Ruhr Piano Festival. Het WDR Symfonieorkest speelde tijdens dat festival een concert met het tweede pianoconcert van Béla Bartók met pianist Pierre-Laurent Aimard als solist. Ik sluit daarom het zomeravondconcert vanavond af met dezezelfde pianist en met Bartók, maar dan een gedeelte uit het eerste pianoconcert van Bartók. En ik wens je alvast een goede nacht.

0: Passaggio Late Night. Met Jacobus den Herder.
1: As Slow As Possible. Een orgelwerk van John Cage dat bezig is aan een schier eindeloze uitvoering van 639 jaar. Het werk klinkt onophoudelijk sinds 2001. En eens in de zoveel jaar verandert er iets aan de samenstelling van het dan klinkende akkoord. Een toonweksel. Vandaag is zo'n dag. Er kwam een A bij. As Slow As Possible. Olivier Latry, kijk nog eens goed naar je tempoaanduiding.

1 minuut en 36 seconden had Rimsky-Korsakov nodig voor de vlucht van de Hommel. Geen 639 jaar. Maar wel op een orgel, Olivier Latry, zoals ik al zei. Welkom bij Passaggio Late Night. Ik mag nog even het stoeltje warm houden van Pieter, Karel en Annemaartje. Dat doe ik met heel veel plezier, moet ik zeggen. Het was wel een bijzondere dag vandaag, 5 augustus. Want ik zei het al eventjes en er is al veel aandacht voor geweest en terecht. Er vond een toonwissel plaats in Halberstad. Waar een werk van John Cage wordt uitgevoerd wat 639 jaar moet duren. En onze eigen razende reporter Pieter van Nes, die was erbij. En over een klein uurtje hoor je een heuse reportage van dat moment. Met interviews. En je hoort daadwerkelijk die ene toonwissel. Dus ja, ik zou zeggen, dat kan je niet missen. Maar dat is niet het enige wat ik voor je heb. Ik doe een greep in mijn platenkast. Ik moet zeggen, ik ga ook een beetje smokkelen. Maar daarover straks meer. We zitten in de Beethovenbrieven. Hè, dat is een mooie serie. We zijn aanbeland in de zomer van 1802. Ik had gisteren al een gedichtje uit de bundel Doe maar, dicht maar. Waarin middelbare scholieren werden uitgedaagd om gedichten in te sturen. Gisteren had ik best wel een beetje een droevig gedicht. Nu vandaag nog eentje uit die bundel, maar dan een stuk luchtiger. En we waren al in Rusland beland met Rimsky-Korsakov. We gaan even een tandje rustiger met het prachtige Ave Maria van Sergei Rachmaninov uit zijn Vespers. Voor de, ja, niet zo laat op de avond als nu, maar toch wel voor de avond. En je hoort La Tempête onder leiding van hun vaste dirigent Simon-Pierre Bestillon.

Mooi spel hoor, van onze, ja, mogen we zeggen, onze eigen Casper Vos. Muziek van Nikolai Metner, een van zijn sprookjes, opus 26, Naranta Piacere, moet ik zeggen. Dat kwam eigenlijk voort uit dat Ave Maria van Rachmaninoff door La Tempête, onder leiding van Simon-Pierre Bestion. We gaan verder met muziek van Einar Johanni Rautavaara, Finse componist. We horen een deeltje uit zijn Lost Landscapes. En dat is eigenlijk het is een werk uit 2005, oorspronkelijk voor viool en piano. En net voor zijn dood in 2016 heeft Rautavaara het nog bewerkt voor viool en orkest. En de Lost Landscapes, dat zijn vier delen die verwijzen naar plekken waar Rautavaara zelf heeft gewoond en die van betekenis zijn geweest. En één daarvan is het adres Reinergasse nummer 11 in Wenen. En we horen Simone Lamsma.

sfeervolle muziek van Aina Johani Rautavaara, de Finse componist, overleden in 2016. Derde deel van vier delen Lost Landscapes. Ja, en dit is dan een heel romantisch deel, maar als je die andere drie luistert, dat is een hele andere koek. Tanglewood komt voorbij in New York. Daarin hoor je hele andere kanten van Rautavaara, maar wel interessante kanten ook. Simone Lamsma, viool en het Malmö Symfonieorkest onder leiding van Robert Trevino.

0: De Vrijplaat.
1: Ja, de Vrijplaat, dat is leuk. Dan kan ik een beetje grasduinen in wat ik mooi vind van vroeger. En ik ben heel erg fan van Emil Gilels. Emil Gilels, een Russische pianist. Ja, misschien wel een van de beste van de 20e eeuw. Zeker als het gaat om een Russische pianoschool samen met Richter. Er zijn veel mooie opnames van deze Gilels. En ik heb iets meegenomen, muziek van Mozart. Opgenomen in augustus 1972 tijdens de Salzburger Festspiele. Die nog steeds plaatsvinden. Het is opgenomen door de ORF, dus de Oostenrijkse radio. En ja, hier zit een beetje dat smokkelen wat ik eerder zei, want het is helemaal nooit op plaat uitgebracht. Hoewel dus in 1972 het concert plaatsvond, moest je het destijds live hebben meegemaakt of dus gehoord op de radio. Maar het is pas in 1999 uiteindelijk uitgebracht op cd. En gelukkig maar, want oh, wat speelt die man prachtig. En als je, kijk, als ik alleen thuis ben en de buren zijn er niet en iedereen is weg en ik pak een bundel met Mozart-muziek, dan denk je, nou, dat is eigenlijk best wel goed te doen. Mooie muziek, heerlijk om even voor jezelf te spelen. Maar zodra je op het podium staat met die muziek, is dat soms best wel spannend. Want het is, je hebt eigenlijk heel weinig materiaal in handen en elke onregelmatigheid, die springt er meteen uit. En je hebt niet de volheid van, nou, wat we net hoorden, een Rachmaninov, waarin je een beetje kan verhullen in prachtige akkoorden en mooie harmonieën. Nee, je moet het helemaal, ja, je moet het helemaal zelf doen. En Gilels kan dat als geen ander. Die kan echt die Mozart helemaal levendig maken. Dus ik kan niet, ja, dat is echt een belevenis moet dat zijn geweest om daar live bij te zijn geweest. Want het is dus inderdaad een live opname. En we horen een rondo uit de 18e pianosonate van Mozart, gespeeld door Emil Gilels.

Ja, terecht applaus in de zomer van 1972 tijdens de Salzburger Festspielen voor deze sonate van Mozart, gespeeld door Emil Gilels. Ja, prachtig. Ja, echt een mooie opname. We gaan verder met een andere grootheid, Johann Sebastian Bach. Een van zijn motetten. Ja, een motet, dat is een compositie voor een a cappella koor op religieuze, maar niet liturgische teksten. En a cappella wil eigenlijk zeggen dus een koor zonder begeleiding. Maar dat is niet altijd helemaal zo, want soms zijn er ook wel strijkers, ad libitum eigenlijk. Dus die mogen dan wel meespelen, maar die spelen dan dezelfde partijen als de koorleden. Dus die mogen niet andere noten spelen. Dus dat maakt het eigenlijk die vorm van het motet voor de tijd van Bach een tikje ouderwets. Maar als Bach ermee aan de haal gaat, dan is het natuurlijk alsnog geniaal.

0: Een van de meest bondige motetten die Bach schreef, BWV 230, Lobet den Herr alle Heiden. Belangrijk door het Noors solistenkoor en ensemble Allegria onder leiding van Grete Pedersen.
1: Passaggio Late Night met Jacobus den Herder op NPO Klassiek.
0: Zo is het maar net. En met muziek van Beethoven. En niet alleen muziek van Beethoven, maar ook zijn brieven. Want daar zijn we nu al een tijdje mee bezig. Om alle, nou niet alle, maar een selectie van zijn brieven. Er zijn er meer dan 1000 mee te nemen in deze uitzending. Voorgelezen door acteur Leopold Witte. En we zijn inmiddels aanbeland in de zomer van 1802. En bijna 7 maanden lang heeft Beethoven zich teruggetrokken in het landelijk dorpje Heiligenstadt. Net buiten de drukte van Wenen. De eenzaamheid daar en de wanhoop over zijn afnemende gehoor versterken elkaar en duwen Beethoven in een echte crisis. Hij besluit een emotionele brief aan zijn broers te schrijven. Misschien zelfs een soort testament.
1: Beethovens brieven. Het leven van Beethoven in zijn eigen woorden.
2: Heiligenstadt, 6 oktober 1802. Voor mijn broers Karl en Johan van Beethoven. O, jullie mensen die mij als onaardig, vijandig of mensenschuw bestempelen, wat doen jullie mij onrecht? Jullie kennen de geheime oorzaak niet van wat jullie denken te zien. Bedenk eens dat ik sinds 6 jaar... in een heilloze toestand zit die door onkundige artsen nog is verergerd. Jaar na jaar hoopte ik op genezing, maar uiteindelijk was ik gedwongen het vooruitzicht te aanvaarden dat ik aan een chronische ziekte leid waarvan genezing misschien wel jaren gaat duren of zelfs onmogelijk is. Toch kon ik het niet over mijn hart verkrijgen om tegen de mensen te zeggen: praat harder, schreeuw, want ik ben doof. Ontspanning met anderen, een goed gesprek, een openhartige gedachtenwisseling, dat is me allemaal ontzegd. Ik ben bijna helemaal op mezelf aangewezen en gezelschap zoek ik alleen als het echt niet anders kan. Hoezeer voelde ik het niet als een vernedering als iemand buiten naast mij in de verte een fluit hoorde en ik niets, of een herder hoorde zingen en ik weer niets. Zulke ervaringen brachten me de wanhoop nabij en het scheelde weinig of ik had eigenhandig een einde aan mijn leven gemaakt. Alleen zij, de kunst, weerhield me. Ach, ik kan toch onmogelijk de wereld vaarwel zeggen voordat ik datgene heb volbracht waartoe ik me geroepen voelde? Met vreugde snel ik de dood tegemoet. Komt deze nog voordat ik de gelegenheid heb gehad om al mijn talenten te ontplooien, dan komt hij ondanks mijn vrede lot toch nog te vroeg en zou ik hem later hebben gewenst. Maar ook dan schik ik me in mijn lot, want bevrijdt hij me niet van een eindeloos lijden? Vaarwel en vergeet mij niet helemaal als ik dood ben. Ludwig van Beethoven.

De brief die je hoorde, het Heiligenstadter Testament, dat is een brief die Beethoven nooit verstuurd heeft, maar altijd heeft bewaard in een laadje. Dat is toch een mooi beeld. Het schrijven heeft hem kennelijk al een beetje bovenop geholpen. Het was in ieder geval muziek ook van Beethoven natuurlijk. De derde symfonie, de Eroica, en daaruit de treurmars. Het tweede deel aan Adagio Assai door het Gewandhauptorchester Leipzig onder leiding van Herbert Blomstedt. En al deze brieven zijn er ook als podcast. Je vindt ze in de NPO Luister app of op npoklassiek.nl. Het is inmiddels 10 minuten voor 11:30. Dit is nog steeds Passaggio Late Night.

0: Met ogen dicht zou ik gokken Antonio Vivaldi, maar dat is het niet. Het is van een tijdgenoot, Giuseppe Antonio Brescianello. Een concert voor twee violen en basso continuo door het ensemble Castor gespeeld. Ja, ik had het al beloofd aan het begin van deze uitzending. Onze eigen Pieter van Nes is op pad geweest naar het Duitse Halberstadt. Als ik nu in de navigatie-app kijk, dan is dat 5:12 vanaf Hilversum. Dus dat is best een hele tocht. Maar als ik Pieter mag geloven, was het de moeite waard. Hij was daarbij een bijzonder moment, wat alles te maken heeft met een lang orgelwerk van John Cage. Als ik nu in de navigatie-app kijk, dan is dat 5:12 vanaf Hilversum. Dus dat is best een hele tocht. Maar als ik Pieter mag geloven, was het de moeite waard. Hij was daarbij een bijzonder moment, wat alles te maken heeft met een lang orgelwerk van John Cage.
1: Halberstadt, een klein

0: wel as slow as possible. Het is een muziekstuk van John Cage waarin ze dat langzaam voor deze uitvoering wel heel letterlijk hebben genomen. Ze nemen er namelijk 639 jaar de tijd voor. Nou, op een orgel kan dat, want zolang je de toets maar ingedrukt houdt, dan blijft die klinken. En als je die vier pagina's partituur dus uitrekt over de tijd, dan kan een toon van twee tellen opeens een paar jaar duren. En het is dus een uitvoering waar niemand hier aanwezig het einde zal kunnen meemaken. Maar de belangstelling is groot vandaag, want vandaag is er een zogenaamde toonweksel, een toonwisseling. En van over de hele wereld zijn er mensen op dat moment afgekomen. En iemand die mij daar alles over kan vertellen is Aletta Jeuring van de, moet ik het goed zeggen, de John Cage Orgel Stiftung Halberstadt. Zo is het toch?
1: Dat is de juiste benaming. We hebben ook een Engelse benaming, de John Cage Orgel Foundation Halberstadt. Ja.
0: Ja, dat stuk duurt dus 639 jaar. Het is nu 25 jaar bezig. Er klinkt nu een akkoord van 7 tonen. En vandaag worden dat er 8. Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Nou ja, wij kunnen natuurlijk niet via de toetsen spelen. Dus wij doen een klankwisseling via de orgelpijpen. Er komt een A bij, dus dan hebben we de 8. En in dit geval hebben we een heel bijzondere klankwisseling. Want onze organist Christophe Halleke, die zeg maar aan het begin van het project stond, die kan zelf die orgelpijp niet vervangen doordat hij in een rolstoel zit. Dus we gaan een hele constructie maken aan een touwtje, zodat hij dus die orgelpijp met dat touwtje dus toch kan vervangen. Daar heeft hij een beetje hulp bij nodig. Maar ja, wij vinden dat met name Christophe dit moest doen, omdat hij meer dan 20 jaar actief is voor ons project.
0: Maar dat tekent dan eigenlijk ook meteen de schaal van dit project en ook het feit dat niemand hier ooit, niemand van deze generatie ooit het einde ervan zal horen. Is dat niet raar?
1: Dat wordt vaak gezegd. Waarom doen jullie dat überhaupt? Want er is niemand die het laatste stuk of het einde hoort. Nee, dat is zo, maar dat is geen reden om niet te beginnen. Want uiteindelijk weten wij nooit wat gebeurt er. We zeggen ook altijd, ja, misschien breekt er weer oorlog uit, misschien bombardementen, misschien hebben we natuurcatastrofes. Nou, vandaag is het dat je denkt van poeh, het is wel warm. Ja, dat zal in de toekomst ook zo zijn. Houdt zo'n kerk dat stand? Wat gebeurt er in de toekomst? Hoe gaat de politieke situatie eruit zien? Wij hebben een goede positie. Wij bestaan 25 jaar zonder subsidiemiddelen. Dus wij hebben dus alles uit sponsoring, uit workshops, mensen die een gift doen. Ook mensen die zeg maar hun erfenis nalaten. Dus die zeggen van ja, we hebben geen kinderen en of een deel gaat gewoon hier naar deze stichting toe. En zo kunnen wij op dit moment hebben we een ruimte voor ongeveer 2 tot 3 jaar aan financiële middelen.
0: Op naar de volgende toonwissel.
1: Op naar de volgende toonwissel. Dankjewel.
0: Ik ben inmiddels de kerk ingelopen. En je hoort de 7 klank van het orgel. Met kleine zandzakjes worden de toetsen ingedrukt van de pijpen waar lucht doorheen wordt geblazen. Hier in deze oude Romaanse kerk. Een beetje vervallen met deze hele eigentijdse gebeurtenis. En een bijna futuristische klank. Het is toch een mooi contrast dat eigenlijk ook weer dit project heel mooi samenvat. En nu de deuren voor het publiek open zijn gegaan, zie je opeens hoeveel mensen er eigenlijk op af zijn gekomen. Want buiten op de binnenplaats zitten er ook nog heel veel mee te kijken op een groot scherm. Allemaal in afwachting van die toonwissel. Waar kom je vandaan?
2: Nederland ook, ja. Oh, Den Haag.
0: Ja. Speciaal voor dit project?
2: Ja, we zijn zelfs 100 kilometer gelopen van door de Harts om hier naartoe te gaan.
0: Waren er geen andere opties of vond je het gewoon leuk?
2: Maar we dachten, we plannen gewoon de hele vakantie hier omheen. En ja, dat is gewoon voor een speciaal project. Het is maar een paar keer, dus ja.
0: Ik ben zo benieuwd hoe dat zeg maar in 2640 is.
2: Ja, ik wou dat ik erbij kon zijn, maar dat is helaas niet mogelijk. Helaas, ja.
0: We moeten het hiermee doen, dankjewel.
2: Inderdaad, geen probleem. Dank je.

0: Ontroerend om te zien hoe zoveel mensen zich hierbij verbonden voelen. Hoeveel mensen zich hier vrijwillig voor inzetten om het te behouden voor de nog hele lange toekomst. Het is nu 25 jaar bezig. En om dan die broze oude organist Christoph Halliger de klank te zien veranderen. En dan drukt dat je ook echt met de neus op de feiten dat dit niet iets is van één iemand of zelfs maar van één groep mensen. Maar dat er nog een andere dimensie speelt. Tijd. Generaties. En daar even onderdeel van te mogen zijn, dat vond ik echt ontzettend bijzonder.
1: Ja, prachtig. Pieter van Nes vanuit het Duitse Halberstadt. Hij is inmiddels weer onderweg naar Nederland. Dankjewel voor deze bijdrage. Heel mooi om te zien. Ja, toch bijzonder dat er opeens dan zo'n A wordt toegevoegd. De laatste keer was in 2024. En de volgende, als je erbij wil zijn, 5 oktober 2027. Dan komt er alleen geen noot bij, maar er gaat er eentje af. Namelijk de E-pijp. Die wordt losgelaten, losgemaakt. En dat maakt het akkoord juist weer ietsje kleiner. Maar in ieder geval is er dan weer een verandering. En dit is muziek van Johannes Brahms.

Oh, wat prachtig toch, die intermezzi van Johannes Brahms. Pianowerken uit, uit het laatste deel van zijn leven, zou ik hem kunnen zeggen. Dit is uit Opus 117, de eerste, gespeeld door Arkady Volodos. Ik had gisteren al een gedichtje meegenomen uit Doe maar, dicht maar, jongerenpoëzie. Jongeren die de kans krijgen om een gedicht in te sturen naar een organisatie en dan wordt dat op een grote hoop gegooid. En dan kijkt er een jury naar en dan hebben we winnaars. Maar ook een van die winnaars is Ves Maat, 17 jaar. En het gedicht wat in het boek staat heet Het mysterie van de verdwenen pen. Ik koop een pen, een mooie, blauwe inkt, soepel schrijven. En ik zweer plechtig, deze ga ik niet kwijtraken. Een dag later, hij is weg. Waar is hij? Wie heeft hem? Is hij vrijwillig vertrokken, op zoek naar een beter leven? Ik koop een nieuwe, hetzelfde model. Ik let extra goed op. Hou hem bij me, check mijn tas. 2 dagen later, ook weg. Ik begin te twijfelen aan de werkelijkheid. Worden pennen geboren met een ingebouwd zelfvernietigingssysteem? Heb ik een pengat in het ruimte-tijdcontinuum? Zijn ze op een geheime missie? Wat schrijven ze zonder mij? Misschien is er een dimensie waar al mijn kwijtgeraakte pennen wonen. Ze lachen me uit. Ze schrijven verhalen die ik nooit zal lezen.

Het tweede deel, het lied en het tweede deel uit de American Four Seasons van Philip Glass voor viool en orkest, Sarah Euvinge viool en het Noors Kamerorkest onder leiding van Edward Gardner. Ja, en die Philip Glass die zegt dat je zelf mag bepalen eigenlijk welk seizoen wat jou betreft past bij deze muziek. Ja, zeg het maar, is het een warme zomeravond of een kille winterse dinsdagochtend? Ik weet het niet. Vandaag is het in ieder geval wel een hele mooie dag geweest. We hebben een toonwissel meegemaakt in Halberstad. Wees erbij, de volgende is in 2027. Dus dat stuk dat duurt nog wel even, maar dit programma is toch echt klaar. Passaggio Late Night. De laatste paar minuten is voor de nacht. In de muziek van Robert Schumann. De nachtstukken gespeeld door Claire Désert. Het was mij een groot genoegen. Ik ben er zondagochtend weer met Pieter van Nes. Dan hebben we ook voldoende toonwissels in één uitzending. En voor nu een goede nacht met Robert Schumann.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Zes gesprekken uit het afgelopen seizoen klinken deze zomerweken nog een keer uit je radio.
2: Wat mooi dat er nog zo'n programma is op de Nederlandse radio waar je zo rustig de tijd hebt om te praten.
1: Deze week Parkinson-professor Bas Bloem over het belang van kunst.
2: Ik denk dat kunst kan bijdragen aan de volksgezondheid.
1: De kracht van muziek.
2: Ja, kan ik helemaal verliefd naar luisteren. Het is echt prachtig.
1: En de schoonheid van een modelspoorbaan.
2: Het is een stuk kunst. Het is industrial design.
0: Panorama Zondag. Zondagavond van 6 tot 8. Hier op NPO Klassiek. Ster.
3: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Belcia Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhoff en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.
4: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
3: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
4: Neem Terrasom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
5: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
11: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
12: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival. Met veel kamermuziek, festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
11: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
13: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12:00, het begin van donderdag 6 augustus. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel Infantino zijn plan heeft teruggetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de gehele top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. Iran zegt dat een akkoord met Oman over de vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. Ze zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is er geen update gegeven over de onderhandelingen. Sommige internationale media melden ook dat er een tijdelijk akkoord tussen de VS, Oman en Iran dichtbij is. Maar daarover is nog veel onduidelijk en alle onderhandelingen kunnen nog altijd klappen. Bij een aanrijding in Dordrecht is een kind omgekomen. Het kind werd aangereden door een bestelbus. De bestuurder van die bus is opgepakt. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeluk met de dood tot gevolg. Over de toedracht van het ongeluk in Dordrecht is nog niets bekendgemaakt. En ook wil de politie nog niets zeggen over de identiteit en de leeftijd van het kind. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag dan een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui en het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in de nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.